şey. Ha? Eksiğime sevi bulan.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: song, children.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Maar toen ik daar op terug zag, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in. Dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: direct in contact met de studio van Radio A in Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioainhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.
1: Ik hou niet van me. Nou reken maar. Ben jaloers. Reken maar. Ik hou niet van me, ik bijt nagels, reken maar. Ik hou niet van me, ik ben hypocriet, reken maar. Ik hou niet van me, ik ben pervers, reken maar. Ik hou niet van me, ik ben oversext, reken maar. Ik hou niet van me, ik ben schuldig, reken maar. Ik hou niet van me, ik ben oud, reken maar. Ik hou niet van me, ik drink, nou reken maar. Ik hou niet van me, ik rook, nou reken maar. Ik hou niet van me, ik snurk, nou reken maar. Ik hou niet van me, ik ben gewoon een oude zeur. Wees niet zo streng voor jezelf. Het leven is voorbij voordat je het weet. Wees niet zo streng voor jezelf. Je bloed is niet lauw, maar het is heet. Wees niet zo streng voor jezelf. Je sluit alles af, doet alles dicht. Wees niet zo streng voor jezelf. Je torst alleen je eigen gewicht.

tevreden. Wees niet zo streng voor jezelf. Je kropt alles op wat niet meer los. Wees niet zo streng voor jezelf. Je denkt jezelf te pletten, maar wat overblijft is chaos. Wees niet zo streng voor jezelf. Je bent geen vriend, alleen je eigen rechten. Wees niet zo streng voor jezelf. Zonder liefde ben je alleen.

0: kale molen.
1: Wees niet zo streng voor jezelf. Het examen wat je halen wilt is lucht. Wees niet zo streng voor jezelf. Het is een en al gestommel en gezucht. Wees niet zo streng voor jezelf. Je keert je trots van de hele wereld af. Wees niet zo streng voor jezelf. Je gevoel voor humor ligt al in je graf.

0: Dit is Omroep Assen. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Maat in de morgen. Met Jos Smit.
3: Goedemorgen en welkom bij Maat in de morgen. Mijn naam is Jos Smit en het komende uur praat ik je helemaal bij over het laatste nieuws uit onze regio. Voordat we daarin gaan duiken, misschien goed om even te vertellen wat de bedoeling is van Maat in de Morgen. Simpel gezegd, elke werkdag staan we samen met je op en zijn we live te horen van 7 tot 8. Mijn collega's en ik hebben dan al het nieuws voor je verzameld, afgespeurd en op een rijtje gezet. Verder komen er interessante gasten en gaan we op pad voor mooie reportages en leuke live interviews. Dus dat kan je allemaal van ons verwachten. 'S Ochtends vroeg, 7 tot 8, elke ochtend. Nou, elke werkdag dan. Weekend is gewoon vrij. Genoeg geneuzel van mijn kant. Tijd om te beginnen. We pakken eerst even het belangrijkste nieuws van de dag erbij. Het gaat uitzonderlijk warm worden vandaag. Bereid je daar alvast op voor. 23 graden. Een heuse Indian summer dus tijdens onze eerste uitzending. Dan. Wie heeft er niet soms last van? De buren. Zelfs in het dichtbevolkte Drenthe neemt een buurgerucht steeds meer toe. Sinds gemeenten in Drenthe begonnen zijn met bemiddelen, is overlast door buren doorgaans met ongeveer 50% gestegen, blijkt uit een inventarisatie van RTV Drenthe. Grootste boosdoener is geluidsoverlast. Uit cijfers van Maat blijkt dat er in augustus in Assen alleen al 52 meldingen van geluidsoverlast zijn geweest. Beetje rustig aan dus met die speakers. Wel grappig trouwens dat in het Dagblad van het Noorden een prachtige necrologie staat over Arnold Papsi Stout uit Assen. Dat was een lawaaimonster met hart op de tong. Stout was een bekende Assenaar en overleed op 77-jarige leeftijd. Hij werkte voor de NAM, maar werd vooral bekend als de man die met trekker en woonwagen door de provincie trok voor het programma De Trektocht. Daarbij allerlei verwensingen vloekende natuurlijk. In huisnieuws dan. Gieten breidt uit. In het hart van het centrum komen 9 nieuwe appartementen en plek voor horeca op de plaats waar restaurant Jim's eerst zat. Dat restaurant, dat de vorig jaar naar de boskamping Het Zwanenmeer verhuisde, maakte vorige week bekend te stoppen. Met de bouw van de appartementen in het pand moet Gieten weer een beetje gaan swingen. De belangstelling voor de appartementen is volgens projectontwikkelaar Dinant Emmingen groot. Ruim 130 mensen hebben zich inmiddels ingeschreven voor het project. In sport dan. Tom Hendriksen, de hardloper uit Assen, voltooide de marathon van Berlijn in 2 uur 13 minuten en 21 seconden. De man die recent de 4 mijl van Assen won was niet heel tevreden, omdat hij onderweg last kreeg van een blaar onder zijn voet. Tegenover RTV Drenthe: na het 25 kilometer punt raakte ik het gevoel een beetje kwijt, maar kreeg ik het vooral fysiek heel zwaar. Toch kon hij met een aardig goed gevoel terugkijken op zijn prestatie. Na de finish baalde ik omdat ik mijn persoonlijk record heb gelopen. Maar het is wel mijn derde tijd van mijn... Sorry, dat ik geen persoonlijk record heb gelopen. Maar het is wel mijn derde tijd van mijn carrière. En dan nog een dierenberichtje. Heeft u toevallig Evie gezien? Evie, een zwart-rood-oranje gevlekte korthaarige poes met veel wit, is sinds zaterdag 19 september vermist. Ze is voor het laatst gezien in Paterswolde. Nou, dit was dan het nieuwsoverzicht. Wij gaan door met de belangrijkste bijzaak van de wereld, voetbal. Aan de lijn hebben we onze eigen Bas Baalmans. De man die het weekendvoetbal op de voet volgt en ons kan vertellen of de bal inderdaad rond is. Bas, fijn dat je er bent.
4: Zeker. Goedemorgen, Jos.
3: Ja, goedemorgen. Kon je er een beetje uitkomen vandaag?
4: Ja, het is weer een gewone werkweek voor de boeg. Hè? Dus dat komt helemaal goed.
3: Oh, fantastisch. Ja, zoals ik al zei, jij bent onze voetbalman. Neem ons eens mee. Wat is je het meest opgevallen dit weekend?
4: Ja, ik heb een overzicht voor je meegenomen van een x-aantal wedstrijden in de gemeente Tinalo en de gemeente A en Hunze. En ben zelf bijvoorbeeld bij Zuid-Laren geweest. Was goed toeven langs de lijn. Het was mooi weer, wat je net al zei, ook van het weekend. Dus dat was prima. En Zuid-Laren speelde tegen NEC Delfzijl. Ja. De Neptunia Ames Boys combinatie, een fusieclub, pittige tegenstander. En de einduitslag is uiteindelijk 2-2 geworden. Zuid-Laren kwam net als een week eerder met 2-0 voor. Twee mooie goals van Sven Rozenvink. Maar kreeg in de tweede helft ook het deksel op de neus door twee tegengoals. Maar toch een puntendeling waar de trainer van Zuid-Laren, Bernd van Bolhuis, uiteindelijk wel mee kon leven.
3: Ja, want is... Dit gebeurt vaker dus, dat ze een eerdere voorsprong weggeven. Weet je hoe dat zit? Is daar een reden
4: voor? Ja, Zuid-Laren heeft wat dat betreft wel een beetje een valse start. De eerste wedstrijd thuis tegen GVRV werd zelfs nog verloren in de allerlaatste minuut met 2-3. Dat ging gepaard met een rode kaart aan Zuid-Laren kant. Vorige week moesten ze uit naar Wildervank, wat er gewoon een hele goede tegenstander is, een titelkandidaat. En daar pakten ze een keurige 2-2. Nou, deze 2-2 hadden ze misschien wel een winst willen pakken. Dus het blijft nog even wachten op de eerste overwinning voor Zuid-Laren.
3: Ja, zuur. Gaat ongetwijfeld komen. Dat kan haast niet anders.
4: Kwestie van tijd. Precies. Kwestie van tijd, klopt.
3: En ja. Verder, waar ben je geweest?
4: Verder, uiteraard. Vaco, mijn geliefde Vaco als inwoner van Vries, speelde wederom gelijk. 1-1 uit bij ons Onstwedde, wat op zich prima is. Maar Vaco heeft inmiddels 3 wedstrijden gespeeld. 3 keer een gelijkspel. Ja, dat is 270 minuten voetballen voor 3 puntjes. En die 3 punten kun je ook in 90 minuten pakken, zeg maar. Dus
3: ja,
4: dat
3: precies.
4: Wat dat betreft nog niet zoveel op. Maar nogmaals, een puntje bij Onstwedde is prima. Ivan Goedkoop met een pen. Die diep in de tweede helft zorgde uiteindelijk voor de verdiende gelijkmaker.
3: Ja, oké. Nou, mooi. Dus ook daar, net als met Zuid-Laren eigenlijk... Het zit er wel in, maar het wilde er nog niet uitkomen. Laten we het zo zeggen.
4: Ook daar is een kwestie van tijd dat Vaco de 3 punten binnen gaat halen.
3: Ja, nou, mooi. En nog meer?
4: Ja, zeker. Wij gaan door met even in de gemeente Tinalo blijvend.
3: Ja.
4: SV Tinalo, de ploeg van Marcel Kuiper in de 5e klasse, was goed begonnen met 2 overwinningen, maar bleven deze week steken met een 0-0 bij Gruno in de stad Groningen. Dat klinkt wat teleurstellend, maar Gruno is best wel een goede ploeg, dus wat dat betreft is het puntje nog niet zo heel verkeerd. Mm-hmm. En Marcel Kuiper zei ook terecht van, dit is toch wel een wedstrijd die ze in het verleden zouden hebben verliezen. Dus wat dat betreft was een puntje prima en op naar de volgende. Tinalo is daarmee nog steeds ongeslagen.
3: Ja. Hey, en... Ja. Misschien dat je er zelf wel op kwam, maar heb jij iets meegekregen van Ide ook?
4: Zeker, ik ben gistermiddag bij Ide geweest. Daar kwam Circus Italian Boys kwam langs. Dat was op zich al een spektakel op zich. Ze kwamen met een wat kleine delegatie. Het viel ook al wel op dat er eigenlijk een niet onbelangrijk persoon miste op het veld. En dat was namelijk de keeper.
3: Oh.
4: Die bleek niet op te, die was niet opkomen dagen bij Ide. En er was veel gebeld, er was wat nervositeit. En aan iedere kant rook men ook al een beetje bloed. En die zegt van, we gaan gewoon om 2 uur beginnen. Hier gaan we niet op wachten.
3: Mm-hmm.
4: En dus zo geschieden. Dus was op zich wel grappig. Ide stuitte vervolgens met 10 man en een veldspeler op de goal. Met zo'n mooi oranje hesje aan,
3: zeg maar.
4: En ieder profiteerde daar maximaal van. Want het kwam vrij vlot, best verrassend, met 1-0 voor. Even later, ik denk na 10 minuutjes, kwam er in sprint vanuit de ingang een keeper aangesteld die snel de goal in ging. Maar ook de eerste actie die hij moest doen was een bal uit het doel rapen. Want Thomas Hovenkamp, spits van ieder, maakte toen zijn tweede. En ja, een stunt leek in de maak met een 2-0 voorsprong. Maar Italian Boys is toch wel bovenklasse wat dat betreft in deze vijfde klasse op het zondagvoetbal. En voor rust werd de schade nog hersteld richting een 3-2 voorsprong. En uiteindelijk werd het nog een keurige 5-2 zegen voor de mannen uit Groningen. Maar het was goed toeven in ieder wat dat betreft, Jos.
3: Ja, leuk. Hey, en want nou weet ik dat het vorige seizoen dat het nogal onrustig daar was ook. Buiten de lijnen, zeg maar. Is dat nu een beetje hersteld allemaal?
4: Ja, goed dat je het opbrengt. Ze zijn het seizoen begonnen met een interim trainer. Frank Huberts. Die heeft inderdaad de positie van August Kuipers ingenomen. Die na een incident op het trainingsweekend helaas ieder verlaten heeft.
3: Ja.
4: En ik moet zeggen dat het gisteren wat dat betreft alweer ouderwets was in ieder waar de sfeer goed was. Er staat een trainer voor de groep. Ze hebben ook een opvolger inmiddels voor Frank Huberts, want die wilde het tijdelijk doen. Dat is Jaswant Randas uit Pijzen. Die was gisteren ook aanwezig. En ook al druk coachen langs de lijn. Ik heb zelf begrepen van Frank dat de officiële overdracht in de rust had plaatsgevonden. Dus de rust is wedergekeerd in ieder en de blik kan weer op de toekomst.
3: Oh, hartstikke fijn. Ja, want dat is natuurlijk heel vervelend. Als dat soort zwarte wolken boven een team blijven hangen. Daar wordt niemand blij van.
4: Ja, correct. Wel een zwarte bladzijde in het mooie geschiedenisboek van ieder.
3: Ja, top. En was dat het voor Tinarlo? Gaan we naar Aan Hunsen of heb je nog meer?
4: Nee, ik heb nog een paar wedstrijdjes voor jou van Aan Hunsen. Ja. Wat had ik dan nog van... zij heb ik nog wel voor Tinarlo speelde. Gingen onderuit bij Stadskanaal. Pittige uitwedstrijd. 3-1 nederlaag. Doelpuntje Jochem Havenkaart. Dat wil ik nog even melden. Een rode kaart voor Martin Silius. En dan maken we wel even... Nee, wat ik absoluut ook nog even wil noemen in Tinarlo is... de 5-0 zegen van Actief. Op Amicitia. Actief gaat hoge ogen gooien dit seizoen. Gaat meedoen om de titel. Twee keer Jannes Boer was daar opvallend. En de kijktip voor aankomende zaterdag is wat dat betreft wel Veenhuizen tegen Actief. Die alvast om mee te nemen.
3: Ja, leuk.
4: Maken we een stapje naar Aan Hunsen, Jos. Mm-hmm. Daar gaat het niet zo goed met Anne. Vloer wederom, voor de derde keer op rij. Gramsbergen was deze keer de tegenstander. Tot aan de 1-0 konden ze nog wat meekomen, maar was het heel veel tegenhouden. De tweede helft werd het kastverschil groter met een redelijke kansloze 2-0 nederlaag.
3: Ouch.
4: Gieten ging spectaculair onderuit tegen Musselkanaal op eigen veld. Waar toch misschien wel een zegen verwacht was. Jos Huting is daar op schop. Maakte 2 goals. Maakte eerder al 3 goals. Staat inmiddels op 5.
3: Wow.
4: Maar de nederlaag van Gieten was toch wel verrassend. Nog een verrassende nederlaag. Rolde Boys ging heel verrassend onderuit in Veenhoord bij 2-0. Mm. Want de voorgaande twee partijen hadden Rolde Boys keurig gewonnen. Dus deze was zeker verrassend. Ja, en last but not least wil ik dan uiteraard nog even Eeks melden... dat met 4-2 won van Woltersum. 4 verschillende doelpuntenmakers. Huimiel Duikhuis, Huil van Gogh, Wilco Stolkwijk, de aanvoerder en Henk-Jan Jaspers.
3: Okay.
4: Dus ja, wat dat betreft tot zover vanuit die gemeentes voor mij, Jos. Kijktip heb ik al gezegd, Veenhuizen Actief. En mocht je vervelen, is vaak ook tegen Bato aanstaande zaterdag ook nog wel een leuk potje.
3: Ja, maar dat ga je ooit mensen afraden om naar Vaco te kijken? Dat is natuurlijk een beetje de slager in zijn eigen vleeskuur.
4: Helemaal objectief kunnen we dat niet noemen, daar heb je gelijk.
3: Dat is ook helemaal niet nodig. Bas, hartstikke fijn dat je even het weekend met ons wou doornemen. Ik zou zeggen, volgende week...
4: Uiteraard en graag gedaan.
3: Hartstikke bedankt. Nou, Bas, dat was onze voetbalman. Straks gaan we het hebben over een onlangs verschenen onderzoeksrapport van het Trimbos Instituut. Hieruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren sterk is gedaald. Dat zometeen, maar eerst muziek.
5: I love you.
3: Hoi Stef.

0: Simply Red, Something Got Me Started. Heel toepasselijk natuurlijk voor de eerste uitzending van de ochtendshow. Inmiddels bij mij in de studio Stef Sikkens, organisator van de allereerste Pride in Eelde-Paterswolde en expert op het gebied van inclusief onderwijs. Stef, fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik kondigde het net al even aan, maar we gaan het even hebben over een onderzoek onder jongeren, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit sterk is gedaald. Heel kort even de feiten op een rij. Onderzoek afgenomen onder jongeren van 12 tot 16 jaar. In 2021 stond 78% van de meisjes in die leeftijdscategorie positief tegenover homoseksualiteit. 2025 was dat nog maar 51%, dus een afname van 27%. Jongens waren altijd al negatiever. In 2021 had 40% geen probleem met deze seksuele geaardheid. In 2025 was dat bijna gehalveerd naar 22%. Stef, wat was jouw eerste reactie toen je dit rapport voor je kreeg?
1: Nou, aan de ene kant een verrassing, aan de andere kant ook totaal geen verrassing. De tijd waarin deze jongeren opgroeien, die is sowieso, staat al onder enorme druk en spanning met manosfeer en instabiliteit met oorlogen, klimaat en polarisatie in de media. Dus het verraste me eigenlijk niet direct.
0: Nee,
1: ik vond het wel een onderzoek wat niet een weerspiegeling geeft van de werkelijkheid.
0: Oh.
1: Ik denk dat een groot deel van de jongeren echt wel negatiever is gaan staan tegenover homoseksualiteit. Maar meer in mening en in identiteit naar buiten toe dan dat ze het daadwerkelijk vinden.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dus het is, als ik het even interpreteer, dus het is soort van cooler of normaler om te zeggen dat je negatief er tegenover staat, meer dan dat echt hun gevoel is. Zeg je dat zo goed?
1: Niet per se. Kijk, deze jongeren die groeien op in een wereld waarin een heleboel misgaat. Hun wereld is eigenlijk heel groot geworden door media en door social media. En daarbij is de jonge adolescent is eigenlijk altijd op zoek naar houvast. Ze leven al met het gevoel dat de hele wereld naar ze kijkt. Ze gaan op zoek naar hun eigen identiteit. En op het moment dat je dan op losse schroeven staat, doordat je niet weet of je een huis kan kopen, doordat je niet weet of je een vast contract kunt krijgen, doordat je niet weet of je wel mag zijn wie je bent, dan ga je op zoek naar die stabiliteit en houvast. Maar dan sta je voor je gevoel continu onder een spotlight. En dat hoort ook al een beetje bij de jonge brein. Dus als je dan kijkt naar hoe we met elkaar op dit moment omgaan in de maatschappij, of eigenlijk wat voor beeld de politiek schetsen en wat voor taal we mogen gebruiken naar elkaar. Ja, dan is het voor de jonge adolescent heel moeilijk om te zeggen, ja, ik support homo's. Want ben je misschien wel een doelwit.
0: Oh, ja.
1: Je bent niet per definitie een doelwit dan. Maar ja, je krijgt een camera al in je snoet gedrukt. Of je vult een survey in online. En ze vertrouwen eigenlijk niemand meer in, mag ik dit wel delen? Want straks word ik een doelwit. En straks word ik in elkaar gemapt. Of krijg ik te maken met discriminatie.
0: Er leeft angst onder deze.
1: Ik denk dat er een heel groot deel angst is.
0: Ja.
1: En op het moment dat er angst is, dan ga je op zoek naar duidelijkheid. En ja, online wordt er natuurlijk ontzettend veel geroepen. Ja, vroeger was alles normaler. En ook, het is ook een boomeropmerking, hè. Vroeger was alles wat normaler. Vroeger was alles rustig. Dus die traditionele conservatieve gedachtegoeden, ja, die bieden een soort van houvast. En ja, daar hoort homoseksualiteit niet bij. Maar je ziet dat met de trend van haat richting LHBTI'ers, de vrouwenonderdrukking en de vrouwenrechten ook steeds meer onder spanning komen te staan.
0: Ja, dus jij ziet dit als een soort symptoom van eigenlijk een bredere sociale ontwikkeling.
1: Absoluut.
0: Waar we nu mee te maken hebben.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Want als ik me niet vergis, jij geeft ook, jij praat ook op scholen met zowel met jongeren als met docenten ook, volgens mij. Ja, gespecialiseerd in inclusief onderwijs.
1: Ja, ik ben naast docent ben ik ook ZZP'er bij mijn eigen organisatie Buitengewoon Inclusief. Daarbij spreek ik voor groepen, geef ik workshops, adviezen en trainingen om samen met elkaar bezig te zijn met inclusief denken. En dan vooral toegespitst op het onderwijs, maar ook daarbuiten in de zorg of in organisaties.
0: Ja. En heb jij deze trend dan zelf ook aan de lijve ondervonden, zeg maar? Dus in de zin dat je merkt dat de acceptatie afneemt?
1: Nou, niet zozeer dat de acceptatie afneemt. Wel dat de vorm waarin acceptatie naar buiten komt, dat ze daarin zo nu en dan wat agressiever zijn. Dus het geweld gaat ze makkelijker af. En dat heeft denk ik ook te maken met die vergrote angst. Want een bang

0: zo'n dier bijt meer van zich af. En in wezen zijn we gewoon nog steeds alleen maar dieren.
1: Ja. Hey, en het is natuurlijk, dit onderzoek is breed. Ik wil het straks ook nog even over Drenthe specifiek gaan hebben, want dit is natuurlijk een landelijk onderzoek. Mm-hmm. Maar een ander interessant punt, wat toch ook wel naar voren komt in dat onderzoek, is dat het vooral jongens met een migratieachtergrond die echt heel uitgesproken anti-homo zijn. Denk je dat dat een vertekend beeld geeft van dit onderzoek? Of is dat wel echt een significant onderdeel waardoor die algemene cijfers zo gecrashed zijn eigenlijk?
0: Ik denk dat in de basis niet per se mensen met een migratieachtergrond negatief staan tegenover homoseksualiteit. Wel in wezen dat ze zeggen, mijn geloof support het niet. Mm. Maar als ik kijk naar het geweld en discriminatie binnen mijn community. Dus iedereen die ook maar een beetje afwijkt van de norm. De meeste haat, agressie en discriminatie komt toch echt van de witte man. Mm-hmm. En niet van de mensen met een migratieachtergrond.
1: Oké, ja. Nou, dat is dan denk ik een belangrijke onderscheid wel om te blijven maken. Van. En ik zei het net al even, van dit is natuurlijk een landelijk onderzoek. Denk je dat de resultaten die hier dus in algemene zin voor heel Nederland geschetst worden, dat die hier in Noord- en Midden-Drenthe ook ongeveer representatief zijn? Of denk je dat het hier anders ligt?
0: Nou, er zijn wel stukken in Drenthe die progressiever zijn. De gemeente Tinalo onder andere, die is gewoon vrij groen. Het is, mm-hmm. het is een prettige gemeente om in te leven. Het is tegelijkertijd ook een gemeente waarin, omdat er niet zoveel geweld en agressie is ten opzichte van de rest van de wereld, laten we wel zeggen, er is wel geweld en agressie, maar ten opzichte van de rest van Nederland is dat minder. Is er ook minder motivatie om er steviger mee bezig te zijn.
1: Oh ja, we hebben het al goed voor elkaar, dus waarom nog harder lopen?
0: Ja, precies. Ja. Maar in wezen hebben we het nog niet goed voor elkaar, dus het zou iedereen in de gemeente sieren om een stapje extra te zetten om juist voorop te blijven lopen.
1: Ja, mooi. Je had het er al even kort over, maar is er nou een eenduidige aanleiding voor deze daling? Van, je had het dan net al natuurlijk over die brede trend en social media en de hele wereld staat een beetje in brand, dus gaan mensen terug naar die vastigheid. Mm-hmm. Is er daaronder nog één ding die nu echt in de laatste 4 jaar zo veranderd is, dat je denkt, die kunnen we aanwijzen als de reden? Of is dat te kort door de bocht?
0: Ik denk dat het te kort is door de bocht. Maar je ziet wel heel duidelijk dat de opkomst van die menosfeer en de vrouwenonderdrukking, dat wel ook wel hand in hand gaat met de acceptatiecijfers hierop.
1: Ja, dat is een soort package deal wat dat betreft. Mensen die het een aanhangen, zijn meer geneigd waarschijnlijk ook om het andere aan te hangen.
0: Ja.
1: Ja. We gaan natuurlijk niet afsluiten op zo'n ontzettende downer. Dus kijken we naar voren. Wat kan er gedaan worden om deze cijfers weer op te krikken?
0: Ja, weet je, dat is ook wel een lastige vraag hoor. Want je hebt verschillende aspecten die hierin in meedraaien. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we met elkaar juist op deze manier in gesprek blijven. Mm-hmm. En dat we iedereen die vanuit, om het zomaar te zeggen, en negatief reageert op anderen, dat we die niet gelijk afschieten. Mm-hmm. Want zo bang als dat ik ben om vrijheid en veilig over straat te lopen, zo bang is de persoon die juist tegen mij zegt dat ik ziek ben in mijn hoofd ook.
1: Yeah.
0: Dus als we daarin wat meer begrip en liefde voor elkaar hebben, dan denk ik dat we een heel groot gedeelte wel met elkaar kunnen oplossen.
1: Ja, laten we dat in elk geval gaan proberen. Ik heb er een beetje een hard hoofd in of we een tij snel gekeerd hebben. Maar goed, je moet ergens beginnen. En ik denk dat hoop en liefde misschien wat ga je anders doen? Ja. Stef, hartstikke bedankt dat je even hier wou langskomen om dit verder toe te lichten.

0: Heerlijk, dat was Hoe kan dat nou van Skik. Aan de lijn heb ik Aymat Benouhou, betrokken bij de islamitische begraafplaats in Zuid-Laren.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, ik las onlangs in de krant dat het steeds populairder wordt onder Nederlandse islamieten om hier in Nederland begraven te worden, waar ze voorheen nog wel eens juist naar het land van herkomst gingen om begraven te worden. Is dat een trend die jullie ook merken?
1: Ja, zeker. Absoluut. In de basis is het conform de islamitische richtlijnen in feite dat je daar waar je komt te overlijden bij volgen zo snel mogelijk begraven dient te worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat repatriëren heeft al die periodes, de tijd van onze ouders altijd te maken gehad met dat er geen begraafvoorzieningen waren, tijdelijkheid van verblijf. Mm-hmm. Ja, en dat soort dingen. En de wantrouwen dat er geen eeuwig grafrechten waren.
0: Yeah.
1: En dat is sinds eind 80 met de eerste islamitische akkers op gemeentebegraafplaatsen een beetje tot verandering gekomen.
0: Ja, en de begraafplaats in Zuid-Laren is populair, begrijp ik. Klopt het dat de ruimte een beetje op begint te raken?
1: Ja, onze begraafplaats in Zuid-Laren raakt helaas bijna vol. De coronaperiode heeft daarin een grote rol gespeeld.
0: Okay.
1: In die periode was repatriëring naar landen van herkomst moeilijk. Mm-hmm. Soms helemaal niet mogelijk. Daardoor zijn veel meer moslims in Nederland begraven. En het aantal begraven in Zuid-Laren in stroomversnelling geraakt.
0: Mm-hmm.
1: We kijken daarom ook naar mogelijkheden om in Zuid-Laren uit te breiden. Zo onderzoeken we of aangrenzende grond van onze buren kunnen kopen. Daar willen we uiteraard een reële prijs voor betalen.
0: Ja.
1: Want extra capaciteit is keihard nodig.
0: Ja, en mocht dat niet lukken, zijn er alternatieven hier in onze regio? Of moeten mensen dan echt ver reizen voor een begraafplaats?
1: Nou, we hebben onlangs begrepen dat de gemeente Assen een stuk grond toewijst aan de moskee As-Sunna in Assen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een mooie ontwikkeling. Maar dat staat los van onze stichting. Uiteraard gaan wij kijken hoe wij onze expertise, onze kennis met moskee As-Sunna kunnen gaan delen.
0: Ja.
1: Maar dat is een mooie ontwikkeling voor het Hoge Noorden.
0: Ja, precies.
1: Dat is hard nodig.
0: Ja, want Je zei al even van een van de redenen dat moslims een beetje terughoudend waren over zich hier laten begraven was het eeuwig grafrecht. Kan je dat even uitleggen? Want hoe zit dat precies?
1: Ja, onze graven die kennen waardigheid en kennen onaantastbaarheid van het graf.
0: Mm-hmm.
1: Dus de graven mogen bij ons niet opgegraven worden.
0: Ja.
1: Dat is niet altijd het geval geweest, omdat je op gemeentebegraafplaatsen en andere particuliere begraafplaatsen altijd islamitische ouders hebt gehad sinds eind jaren 80. Maar daar heb je altijd aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen. Je moet onderhoud verrichten, onderhoud betalen en moet altijd een rechtshebbende zijn.
0: Ja.
1: En in praktijk blijkt dat de rechtshebbende rechtspersoon altijd na 1-2 generaties wegvalt.
0: Mm-hmm.
1: Daardoor zie je dan vaak dat er graven worden opgegraven, omdat de rechtshebbende niet te bereiken meer zijn.
0: Ja, en dus inderdaad, als ik je goed begrijp, dus niet-islamitische begraafplaatsen is het zo dat na verloop van tijd om verschillende redenen kunnen graven dus inderdaad verdwijnen in feite. En dat is dus op de islamitische begraafplaatsen niet het geval. Ongeacht of er nog familieleden zijn of die het onderhoud willen doen of noem maar op. Wat er ook gebeurt, dat graf blijft liggen zoals het ligt.
1: Nee, we hebben het probleem opgelost door de verantwoordelijkheid, zoals de islamitische richtlijn dat ook ons leert. Is een fardu kifaya, betekent collectieve verplichting verantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben het probleem opgelost door het niet bij de individu te laten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenschap. Dus in deze ook bij de stichting.
0: Yeah.
1: En zolang wij het stokje doorgeven zoals we het bij de Joodse gemeenschap ook kennen.
0: Mm-hmm.
1: Die kennen ook bijna identieke voorschriften en die hebben ook geschiedenis met eeuwig grafrecht en dat soort zaken hier in Nederland.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus op die manier lossen we het op.
0: Ja. En zijn er nou nog andere grote verschillen tussen een islamitische begraafplaats en de meer traditioneel christelijke begraafplaatsen die we hier in Noord- en Midden-Drenthe gewend zijn?
1: Ja, de grote verschillen zijn voornamelijk inderdaad de eeuwige waardigheid. Mm-hmm. Maar ook de islamitische richtlijnen, de rituelen en gebeden. Wij worden bijvoorbeeld op onze rechterzij in het graf gelegd. Zonder kist worden wij begraven met ons gezicht richting Mekka.
0: Mm, okay.
1: Dat zijn zeker wel de belangrijkste verschillen. Het kijken is een begrafenis daarom bestemd voor het begraven van moslims. En het afzonderlijk van andere graven.
0: Ja, oh, wat interessant. In elk geval dat ook alweer geleerd. Hartstikke fijn dat je even de tijd hebt om dit toe te lichten. Nog heel even kort om terug te komen op de ruimte in Zuid-Laren. Daar wordt dus momenteel naar gekeken door jullie of het mogelijk is om uit te breiden. Is daar iets van een tijdpad over vastgelegd? Is er een datum ergens op de horizon? Of is dat nog allemaal heel vroeg dag daarvoor?
1: Nee, er is niks concreet. Sterker nog, we doen een oproep. Mensen die in het Hoge Noorden ons horen.
0: Mm-hmm.
1: Vooral onze buren. Die hebben vaak een groot stuk grond aan hun huis gebonden. En die staat vaak of leeg of daar gebeurt niks mee.
0: Mm-hmm.
1: Doen wij een vriendelijk verzoek om na te denken en met ons mee te denken. Het stuk grond aan ons te verkopen.
0: Ja. Oké, ik hoop dat de oproep wat oplevert. Want het is natuurlijk hartstikke belangrijk dat ook voor de familie dat hun geliefden in de buurt begraven kunnen worden. En dat je er niet uren voor hoeft te reizen.
1: Ja, precies. We hebben op dit moment dus ruimtegebrek voor de overleden voornamelijk in het Hoge Noorden.
0: Ja.
1: Kijk, in de randgemeente wordt het opgelost omdat er steeds meer islamitische begraafplaatsen komen. Ik denk maar aan Rotterdam, denk maar aan Roosendaal. Amersfoort, dus de randgemeente lost op die manier het probleem op.
0: Ja.
1: Maar het Hoge Noorden heeft door straks Zuid-Laren vol is, die moet straks, als de begraafplaats vol raakt in Zuid-Laren, ook gaan reizen om een overledene te begraven.
0: Ja, en daar zit je natuurlijk niet op te wachten, zeker in zo'n moment.
1: Nee.
0: Meneer Benoer, hartstikke bedankt dat u even kon bellen en dit verder toelichten. En heel veel succes gewenst met de uitbreiding.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt en succes verder.
0: Yes, bedankt.
1: Oké, dag.
0: Fijne dag. Dan gaan we van Zuid-Laren naar Assen, waar afgelopen weekend een grote beurs werd gehouden. De Bonte Wever stond afgelopen weekend volledig in het teken van kaarten. Nou, geen aanzichtkaarten of pokerkaarten, maar trading cards. Populaire series als Pokémon, One Piece en Yu-Gi-Oh! Stelen de show. Deze hobby is al lang niet meer voor kinderen. Sommige van de kartonnetjes gaan zelfs voor duizenden euro's over de toonbank.

0: Ja, we zijn hier momenteel op de Trading Card Game Beurs van Assen. De allereerste in zijn soort. En de sfeer zit er goed in. Het is al, het is echt net begonnen, maar het is nu al behoorlijk druk. Maar het is niet zo druk dat je als sardientjes tegen elkaar aan staat. Je ziet hier stands rechts van mij waar kaarten worden verhandeld. Wat verkoop je hier allemaal?
1: Ja, echt van alles wat met Pokémon te maken heeft. En eigenlijk vooral kaarten zoals je ziet. Wat mooie gegrade kaarten van Ace.
0: En, wat houdt dat in, een gegrade kaarten?
1: Dat is een kaart die door een bedrijf is bekeken. En dan aan een niveau wordt bepaald van hoe mooi is hij. En nou ja, wij hebben gelukkig heel veel mooie. Dus heel veel in een team.
0: Je hebt heel veel moois. Wat is dan je allermooiste?
1: Ja, die heb ik hier ergens onder liggen.
0: Oh, die ligt verstopt?
1: Ja, die ligt verstopt.
0: Zouden wij die even mogen zien dan?
1: Het is wel een pareltje.
0: Oké. We gaan de parel te zien krijgen. Komt zelfs uit een hele kist, wordt die gehaald.
1: Zo. Wil je de prijs ook zien? Of,
0: Ik ga een gokje wagen. Ik heb net al wat kaarten gezien bij andere stands die veel minder vet waren en al 200 euro waren. Ik zie ook een 10, dat is denk ik heel erg goed. Dus 400 euro. Jezus.
1: Iets meer.
0: Ja, dat is bijna mijn maandsalaris voor één kaart. Waarom is deze kaart dan zoveel waard?
1: Het is sowieso een wat oudere set. En van dit bedrijf zijn er gewoon heel weinig van gegrade, dus beoordeeld.
0: Want waardoor ben je verliefd geworden dan op al die Pokémon kaarten?
1: Ja, dat is gewoon nostalgie. Gewoon mee opgegroeid. Zoveel vroeger op de Game Boy en de DS gespeeld. En ja, op een gegeven moment, vrienden van mij die begonnen hier ook mee. En met Pokémon kaarten ben ik er gewoon zo ingerold. En ja, ik hoop voor nog een hele lange tijd hier wel in te zitten. Dus vooral sentimenteel, gewoon nostalgie.
0: En als ik ook die prijzen zie, dan ben je ook goed aan het boeren.
1: Ja, er valt wel wat mee te verdienen hoor. Dat is niet...
0: Ja, u valt enorm op met deze hoed. Wat is het voor hoed?
2: Het is een chopperhoed.
0: Chopperhoed?
2: Chopper van een karakter.
0: Een karakter van One Piece, neem ik aan?
2: One Piece, ja.
0: En One Piece is ook heel populair, de kaart hier. Jij verkoopt ze ook. Heb je dan ook een chopperkaart?
2: De duurste? De chopper manga.
0: Oké, we gaan gokken hoe duur. We gaan gokken hoe duur die is. Hij is een 10.
2: Hij is een 10.
0: Hij is een chopper, hij is populair, dat zien we aan de hoed. Ik gok 500 euro.
2: Hij is rond de 4000 euro.
0: Dan is dat tot nu toe de duurste kaart die we hier hebben gezien op deze beurs.
2: Er zijn nog duurdere hier.
0: Nog duurdere? Nou, laat zien. Wat is de duurste die je hier hebt liggen? Want dit is al de duurste die we tot nu toe hebben gezien.
2: Dit is de EB02 Luffy. Dit is zijn eerste soort van evolutie.
0: Oké.
2: Deze rond de 9000 euro. En dan heb je de Chase One One Piece, de Gear 5 Luffy. PSA 10 van OP5 en deze is 15.000 euro.
0: 15.000 euro. Waarom is deze nou 15.000 euro waard?
2: Omdat het heel moeilijk is om te poelen.
0: Oké. Okay. Is het dan ook niet een soort loterij eigenlijk?
2: Het is eigenlijk gokken is het. Dus,
0: We zijn met een van de fans. Jij bent een One Piece verzamelaar?
3: Ja, klopt.
0: Waarom One Piece?
3: Nou, ik vind de One Piece kaarten vind ik gewoon vooral heel mooi gedaan. Ik ben een grote fan van gewoon de wijde variatie aan kunststijlen.
0: Waar ben je naar op zoek?
3: Ik ben voornamelijk op zoek naar, hoe heet het? Een soort subcategorie, dat heet SP-kaarten.
0: Mm-hmm.
3: Het zijn zeg maar deze soort kaarten. Die zijn over het algemeen vrij zeldzaam.
0: Okay.
3: Maar de variatie daarin is heel groot.
0: Naast dat er heel veel Pokémon is en heel veel One Piece, zie ik iets waar ik heel gelukkig van word. Dat is Yu-Gi-Oh!
4: Ja, ik bied het aan. Vaak als de enige, maar het ligt er in de vitrine.
0: Ja, je bent ook echt de enige. Het is een klein hoekje hier. Want ik heb zelf ook het gevoel dat de Pokémon kaarten vooral heel duur zijn voor het verzamelen. Te duur zijn om te spelen. Klopt dat een beetje?
4: Ja en nee. Je hebt hele dure, gewoon omdat ze oud zijn en omdat ze ook net als de Charizard bijvoorbeeld, heb je ook de Blue Eyes die voor 200.000 verkocht is. Maar over het algemeen, Yu-Gi-Oh! Is meer een spel dat gespeeld wordt. En de nieuwe kaarten die uitkomen waarmee jij het beste deck kan bouwen, zijn vaak duur. Ja.
0: En wat is dan de beste of de leukste Yu-Gi-Oh! Kaart die je hier hebt?
4: Deze. De prijs hiervan is een beetje moeilijk te bepalen.
0: Mm-hmm.
4: Er zijn maar 9 van in de wereld.
0: Zo.
4: En de laatste die verkocht is in 2023.
0: Maar 9 van in de wereld, zei je dat?
4: Ja.
0: Hoe heb je dan toch deze weten te bemachtigen?
4: Ja, via Marktplaats.
0: Via Marktplaats. Organisator Danny, waarom een kaartenbeurs in Assen?
5: In Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, overal in Nederland eigenlijk. Behalve hier aan deze kant van het land heb je beurzen. Dus ik dacht bij mezelf, laten we een beurs aan deze kant van het land plaatsen. En wat zeggen, het is met duidelijkheid een succes geworden. We vinden het gezellig, het is super druk.
0: Ja. En de community zelf, de hoeveelheid mensen, hoeveel mensen zijn hier ongeveer?
5: Momenteel lopen er ongeveer 1000 mensen binnen.
0: Zo. Ja, want de trading card industrie is zo'n 13 miljard euro waard. Hoeveel euro wordt hier ongeveer verhandeld?
5: Ik denk, als ik even grofweg gezegd moet hebben, ik denk dat je nu zeker wel op 200 miljoen hier binnen ligt.
0: 200 miljoen euro in kaarten ligt hier binnen. Dat is bizar, hè? En wat ik ook heel leuk vind bij heel veel van dit soort beurzen die vaak rondom nerdy onderwerpen gaan, zijn het heel vaak mannen. Ik zie hier echt bijna 50-50 man-vrouw.
5: Het is momenteel tegenwoordig eigenlijk wel heel vaak het geval dat de vrouw meegaat met de man en de kids. Want ze nemen de hobby zelf ook op. Ze vinden het zo leuk dat de man thuis desdaags mee bezig is met de kinderen. Dat ze zoiets hebben van, dat wil ik ook. Ik wil er ook aan meedoen. En dan kopen ze een kaartje en dan gaan ze naar het volgende kaartje. En zo hebben ze opeens een halve map vol.
0: Jullie gaan het dus komende jaar ook nog verder doen. Gaan jullie ook uitbreiden?
5: We zijn van plan om wel verder te gaan. Of het uitgebreid gaat worden, dat durf ik nog niet te zeggen. De Bontelever is wel bezig met een nieuwe locatie. Dat wordt de dubbele ruimte van wat we nu hebben.
0: Okay.
5: Dus als wij doorgaan hier op deze locatie, dan gaan wij zeker gebruik maken van een nieuwe locatie.
6: Ja, dat was onze eigen Paul Keizer. Tussen 200 miljoen euro aan verzamelkaarten in Assen. 200 miljoen euro. Ik kan er met het hoofd niet helemaal bij. Dat voor een stel stukjes karton. Maar goed, iedereen zijn hobby. Hobby mag geld kosten, dat is helemaal prima. Misschien moet ik ook maar een pakje One Piece kaarten kopen als deze bedragen zo door het dak gaan. Goed, van spelkaarten naar iets tastbaarders. We hebben aan de lijn Gerdien Breimer. Hi Gerdien.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, jij bent een van de 500 mede-eigenaren van, als ik het goed zeg, het Hof van Ree.
7: Klopt.
6: Ja. En ja. Ik vat het even samen en dan moet je me maar onderbreken als ik de mist in ga. Maar als ik het goed begrijp, een coöperatieve boerderij ergens onder de rook van Assen.
7: Mm-hmm.
6: Dus als ik het goed begrijp, jij en 499 andere mensen hebben een soort van een aandeel in deze boerderij. Dus jullie betalen wat en in ruil daarvoor krijgen jullie met enige regelmaat producten van de boerderij geleverd. Zeg ik dat zo goed?
7: Nou, zo heel kort samengevat. Maar inderdaad, wij zijn een coöperatieve boerderij. Dat betekent dat wij met 500 Assenaren, en op dit moment zijn er een beetje minder, maar dat is het maximaal aantal wat wij in huis hebben, lid van een boerderij, waarmee we allemaal aandeelhouder zijn met een stukje van die boerderij.
6: Ja.
7: Met het inleggeld hebben we ooit onze boerderij opgestart. En we betalen maandelijks een bedrag om wekelijks een zak met groenten of een krat met groenten te halen van producten die wij zelf van ons land halen. En dat doen we niet alleen. We hebben twee professionele boeren, Henk en Isabel, die ons helpen bij het bedrijf te runnen. Want wij zijn gewoon Assenaren.
6: Mm-hmm.
7: Maar gaandeweg dat je lid bent en meewerkt om het land te bewerken. En het land is breed hoor. Het gaat om groenten, er is een kas, we hebben dieren voor de mensen die vlees eten. Er is een boomgaard.
6: Wow.
7: Dus het is gewoon een gemengd bedrijf eigenlijk. Zoals dat in vroeger tijd heel gewoon is geweest.
6: Yeah.
7: En die boeren die hebben de know-how in huis. En wij als leden doen waar wij kunnen allemaal mee om het bedrijf te draaien. En als je fysiek dat niet kan, ja, dan houdt het natuurlijk op.
6: Mm-hmm.
7: Maar het is gewoon ontzettend leuk om mee te werken aan het verbouwen van een groente die op een duurzame manier geteeld worden. Want gif en bestrijdingsmiddelen gebruiken we niet.
6: Ja.
7: En wekelijks kom je dan naar de boerderij en daar haal je dan je portie groente op. En nou, dat is zo fijn. Dat is een heel goed gevoel om daar lid van te zijn.
6: Maar
7: ja.
6: Ik kan me wel voorstellen, zitten er dan soms ook weken tussen dat je een pakket groente ophaalt waarvan je persoonlijk denk van, nou ja, deze spruitjes en witlof zijn niet helemaal mijn ding. Is dat dan, dan moet je maar even gewoon doorbijten? Of hoe werkt dat dan?
7: Nou ja, weet je, als je goed nadenkt over hoe de aarde ons voedt. Even heel, klinkt een beetje soft. Mm. Maar dan, als je dan bedenkt dat je mee moet eten met wat, wat de aarde je biedt. Dan is dat op dit moment misschien spruitjes en spitskool. Maar heel veel meer, hoor, vergis je niet. Door onze kassen hebben we ook heel veel, we hebben tomaten nog op dit moment. Pepertjes, basilicum. Oh. Dus er is nog heel veel meer dan alleen dat Nederlandse land wat ons daar voedt.
6: Ja. Nee, zo kan, met, ja, zo kan je ook inderdaad een spitskool nog wel lekker krijgen met wat peper en wat basilicum.
7: Nou, ik kan je zeggen dat ik de afgelopen 6 jaar erg lekker heb gegeten. Ja, nee, werkelijk. En dat hoort ook een beetje bij deze basisgedachte. Als je wilt eten wat de natuur je biedt of wat de aarde je biedt, dan kook je met de seizoenen. En dan eet je dus ook met die seizoenen mee, omdat het land je dat biedt.
6: Ja.
7: Dus in de zomer hebben we bijvoorbeeld wel sla en nu niet. Dat kun je je voorstellen. Maar dan is die sla in de zomer weer vreselijk lekker. En eet je evengoed nog heel lekker in de winter.
6: Ja.
7: Dat is helemaal geen moeite. En als je dat al een beetje moeilijk vindt, dan hebben wij natuurlijk daar een hele mooie groep voor opgericht. Dat heet Boeren in de Keuken. Dat is een groep mensen die in een app elkaar voorzien van allerhande tips over wat je met dat heerlijke spul kunt maken dat we wekelijks krijgen.
6: Ja, oh wat goed.
7: En dus als je dan niet helemaal zelf eruit komt, nou, dan regent het ideeën. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. En je zult gesteld staan op hoeveel manieren je spitskool kan eten. En laat ik zo zeggen, wel een open dag, dat heb je misschien gehoord.
6: Ja.
7: Afgelopen zaterdag. En daar hadden wij een hele grote proeverij ook. En die trok uiteraard heel veel aandacht. Er waren ook gelukkig heel veel hapjes gemaakt door mensen van onze boerderij zelf. En mensen, echt is ongelogen, iedereen zei, hoe is het mogelijk dat je zoveel verschillende producten kunt maken van gewoon Nederlands geteeld groenten?
6: Ja.
7: Dat was echt heel erg leuk. Ja, en dat gaat van, noem eens wat, een courgettebrood, tot geroosterde bloemkoolroosjes, tot een pompoenchutney. Nou, verzin het. Het was erg lekker en dat was ook aan de mensen te merken, want sommige mensen waren niet bij de kraan weg te slaan, zeg maar.
6: Oh, wat goed. Nou, klinkt ook als een succesvolle open dag dus.
7: Nou, dat was het zeker. We hadden natuurlijk prachtig weer. Het was afgelopen zaterdag tussen 12 en 4. En eerst een beetje het Drentse kwartiertje. Het moest even op gang komen. Mm-hmm. Want ja, we begonnen om 12 en mensen waren misschien nog wat aan het eten, weet ik niet. Maar gedurende de middag was het één stroom van mensen die is komen kijken. En ja, het was werkelijk. Het was één positief vibe gebeurd. Het was echt heel mooi. Iedereen zei, wow, wat is het hier mooi. En nooit geweten dat er zoveel van het land kan komen. Heel veel mensen zeiden, ik ben al zo vaak voorbij gereden. Nooit gestopt. En dacht, ja, nu moet ik een keer van mijn fiets. En zelfs mensen uit de omgeving, Fries, Rolde, Borgen zelfs gehoord.
6: Wauw.
7: Het was fantastisch.
6: Ja, wat leuk. Nou, Gerdien, hartstikke bedankt dat je even wou vertellen. Bijzondere plek, Hof van Ree. Wij gaan weer verder en we spreken je snel.
7: Oké, tot later.
6: Fijne ochtend.
7: Hoi. Bye.

0: heerlijk Joy van Mama's Gun genieten. Aan de lijn, Thijs Rondhuis, initiatiefnemer die het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe heeft weten te krijgen. Thijs, goed om je te spreken.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hey, met de deur in huis. Heb je genoten van het WK in Montreal afgelopen dagen?
1: Jazeker, prachtige wedstrijden in een mooie atmosfeer. Dus dat smaakt naar meer richting 2034.
0: Ja, precies. Want kijk je nou met een heel kritisch oog naar zo'n evenement en denk je van, oh, dat is beter goed gejat dan slecht bedacht, dat gaan wij ook doen?
1: Nee, kijk, vooral als wielerliefhebber. Zo'n wedstrijd is meer dan de moeite waard. Zeker op dit parcours. We hebben bij de vrouwen en de mannen natuurlijk prachtige wedstrijden gezien. En zo'n evenement kijk ik dan gelukkig nog steeds echt als liefhebber.
0: Ja, wat mooi. Hey, want afgelopen woensdag kwam het nieuws naar buiten. Er is gekozen voor Groningen-Drenthe boven India. De deelstaat waar het zou gebeuren, dat moet je me even schuldig blijven. Maar in elk geval gekozen boven India. Wat voor proces is hier voor jou aan vooraf gegaan? Hoe lang ben je hier nou al mee bezig geweest?
1: Nou, we zijn hier een jaar mee bezig geweest. Hè, met heel veel verschillende partijen, gemeenten, provincies, UCI, KMU. En de UCI heeft elk jaar een bidprocedure. Dit jaar liep die voor 2032. Mm-hmm. Wat trouwens is toegekend aan India.
0: Oh.
1: Maar de UCI vond beide bids van Groningen, Drenthe en India dusdanig goed dat ze vorige week in Montreal, hè, waar wij met een delegatie waren, mm-hmm. Hebben we doorgepraat en heeft men bij uitzondering ook 2034 al toegekend aan ons.
0: Daar
1: ben ik hartstikke blij mee, ja.
0: Ja, wat goed. Ja. Wat gaaf.
1: Ja,
0: ja, want ik was even benieuwd. Het is natuurlijk nog ver weg. Maar straks moet er een route bepaald worden, of routes bepaald worden. Gaat dat niet om ontzettend veel geruzie en geharentrek worden tussen al die gemeentes die natuurlijk allemaal prominent in beeld willen komen?
1: Nee, ik denk dat dat meevalt. Hè. Uiteraard in samenspraak met alle partijen, zeker alle gemeenten, gaan wij over de route. De UCI stelt daar nogal wat eisen aan. Denk aan de veiligheid van het parcours. Zo min mogelijk of geen obstakels als middengeleiders en ander gevaarlijk verkeersmeubilair. Mm-hmm. Maar ook de breedte van de wegen. Dus daar komen nogal wel wat voorwaarden bij kijken. En de belofte die we iedereen gedaan hebben is dat we de routes in ieder geval door de drie Noord-Drentse gemeenten, alle 10 Groningen gemeenten laten lopen. En natuurlijk kan iedereen zijn wensen nageven. Maar wat we heel erg belangrijk vinden is dat het een enthousiast WK gaat worden. Dus wij gaan heel graag naar die regio's, dorpen en plaatsen toe, waar men enthousiast is, waar activiteiten gaan ontstaan, waar we in de komende jaren in aanloop naar het WK gewoon hele mooie dingen met elkaar kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus we willen het eigenlijk deze keer omdraaien. We kijken vooral waar is er enthousiasme, waar kunnen we gewoon hele gave, mooie dingen voor de inwoners doen. Al die initiatieven en ontwikkelingen zullen we meenemen in de definitieve keuze van de verschillende routes.
0: Ja, en wanneer denk je dat die rond is, de route? Wanneer kunnen we daar nieuws over verwachten? Dat duurt nog wel even, denk ik, hè?
1: Ja, dat duurt nog even. We nemen daar de tijd voor. Hè. Wat heel erg belangrijk is, dat het WK wielrennen geen doel op zich is. Mm-hmm. We willen vooral zorgen voor maatschappelijke impact. En het komende jaar zullen we met iedereen in gesprek gaan om tot een maatschappelijk meerjarenplan te komen. En dan de 2 jaren daarna zullen we de routes definitief gaan maken.
0: Ja, nou, hartstikke fijn. Kijken we naar uit. Ja, je hoort het al, de muziek is ingestart. We zijn op de laatste eindjes van onze allereerste radioshow. Thijs, hartstikke bedankt dat je even in de lucht wou komen. En we houden gewoon contact en we houden elkaar up-to-date.
1: Ja, graag gedaan. Fijne
0: super,
1: dag.
0: Bedankt. Ja, en zoals je hoort, einde van onze show. Ik ben Jos Smit. Morgen ben ik er weer om 7 uur met nieuws en updates. Bedankt voor het luisteren en tot morgen.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
2: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
1: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
8: Met Dimitris Kops.

VOF de kunst. Ze hadden ook kunnen kiezen voor een BV, maar ze hebben gekozen voor een VOF. Suzanne hier op Radio Drenthe. Het is 9:09. Van harte welkom bij Koffie en Keuvelen op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitris Kops, want Wim is lekker op vakantie. Hij is naar de zon, de Italiaanse zon. En die schijnt daar, heerlijk zeg. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Koffie en Keuvelen deze maandagochtend. Aldert is op Tjak, die gaan we later deze ochtend horen. En verder deze ochtend staan we stil bij 80 jaar Ron. Ron is de voorloper van Radio Drenthe, de regionale omroep Noord. De Ron, afgekort, was een samenwerking tussen de regionale omroepen van Groningen, Friesland en Drenthe. En zometeen wat oude fragmenten, dat is altijd leuk om te horen. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe, alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. Een Drentse Doezen klassieker die in de jaren 80 de comeback hit was voor Henk Wijngaard, ga je zo meteen horen. En verder openen we ook de schatkist van Nederland met deze ochtend een bijzondere plaat die door discjockey Frits Spits, ken je hem nog, grijs gedraaid werd op de radio en uiteindelijk daardoor ook een dikke hit werd. Ah, welke zal het zijn? Je komt erachter als je blijft luisteren naar Radio Drenthe. Clouseau en Ilse de Lange hoor je ook zo meteen en dit is Van Dikhout.

0: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in het Drentse Doezend hebben gestaan. Of nog staan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Dat is een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jarenoverzichten en veel meer. En in dat boek is er ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En nu een echte klassieker van Henk Wijngaard. Ja, die mag niet ontbreken. Sneeuwwitte bruidsjurk. Eind jaren 80 maakte Henk hiermee zijn comeback. Hij was eventjes van de radar, maar hij kwam in één keer terug met deze plaat. De plaat zelf stamt uit 1985 en het werd toen een flinke hit. En ook in het Drentse Doezend is de plaat populair. Na een flinke stijging in 2023 staat Sneeuwwitte bruidsjurk vorig jaar op plaats nummer 304 in het Drentse Doezend. Tijd om hem eens eventjes weer lekker hard mee te zingen. Henk Wijngaard, hier is hij. Sneeuwwitte bruidsjurk.
1: Nummer 304.

0: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer een rol.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Goedemorgen, het is exact 9:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Dit zijn de hoofdpunten. De gemeente Tinarlo die kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde-Paterswolde, Ide en Zuidlaren. En dat doen ze om de veiligheid daar te waarborgen. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week zoals afgesproken dicht. Dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit namelijk weer overvol en daar zijn nu al niet genoeg noodopvangplekken. En het hospice Willem de Boerhuis in Hogeveen staat aan de vooravond van een grote verbouwing. Het aantal kamers wordt uitgebreid van 4 naar 7. En daarmee kan het hospice meer mensen in hun laatste levensfase opvangen. Dit en meer nieuws ook op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
6: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
5: Alleen maar Nederpop tot aan 10 uur hier op Radio Drenthe met muziek onderweg van Raccoon en Marcel de Groot.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: De schatkist van Nederland.
1: Ja, we openen de schatkist van Nederland. En vandaag halen we daar een plaat uit hier bij Radio Drenthe die ja, misschien een beetje onder het stof is geraakt. Kadans was in de jaren 80 een vertrouwde naam op de radio, met hits die je meteen herkent. Maar na een paar jaar werd het stil rond de band. Ja, eind jaren 80 blies de wind de muziek van Kadans weer nieuw leven in. Met een aantal nieuwe singles. En één daarvan is deze sfeervolle plaat. Ik zou zeggen, zet het raam van je auto maar lekker open of het raam van je kantoor. Laat de herinneringen lekker binnenwaaien. Hier is Kadans uit de Schatkist van Nederland met De Wind.
0: De Schatkist van Nederland.

0: het vuur voor mij.
1: Dit is Radio Drenthe, het uur van de Nederpop. Tot aan 10 uur alleen maar Nederpop. En René Vroger moet om gezondheidsredenen een stap terug doen. Hij treedt niet op als topper. Weekblad Privé weet het zeker. Tino Martin wordt onze nieuwe topper. Nou, we gaan nog wel even terug naar die oude topper. De Vroog. Je hoort hem zo meteen met Alles kan een mens gelukkig maken. Ja, die is wel even lekker om mee te zingen op maandagochtend. Komt eraan op Radio Drenthe naar Earth and Fire.

0: interessant.
1: Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken.
0: Zoals PMA Legend,
1: Opus en Playmobil.
0: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtroep.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met...
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens €25 miljoen extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerder de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Xevers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
3: Met Dimitris Kops.

0: Goedemorgen en van harte welkom Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Peter Gabriel hoorde je met Salisbury Hill. Het is 9:09. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Doe je wel eens boodschappen in Duitsland?
1: Heel af en toe. Ik denk misschien één keer in het jaar.
0: Eén keer in het jaar?
1: Jij?
0: Met de kerst?
1: Nee. Ja, trouwens wel.
0: Oh, dan kom je er dus twee keer.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik ben er vorige week nog geweest.
1: En waar ga je dan naartoe?
0: Het altijd gezellige Boende.
1: Ah, ja.
0: Ja.
1: Ik ga dan vooral naar Leer.
0: Oh ja, daar heb ik ook een tijdje gehad, ja.
1: Ja, daar heb je echt een supermarkt.
0: Vind ik toch wel een stuk rijden?
1: Ja, nee, hoe lang is het? Een uurtje? Nog niet eens?
0: Nee, nou ja, naar Leer. Ja, voordat je echt in Leer. Ja, je hebt twee gedeeltes, zeg maar. Hè. Je hebt daar aan de snelweg heb je zo'n winkelplein, zeg maar. Ja. Maar je hebt ook het centrum. En ik had dat nog. Ik denk, ja.
1: Dat snap ik wel. Dat is weer een kwartiertje verder, volgens mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, ik was daar om. Drank.
1: Oké. Okay. Ja. Zeg het maar gewoon waar het op staat. Ja,
0: ja, dat is
1: dus, goedkoper, denk ik.
0: Ja, en ik dacht, ik ga er even tanken. Maar er was zo'n rij.
1: Ja.
0: Dat ik dacht, nou, hier ga ik niet in staan. Dat is echt serieus. Het hele dorp waar ik was.
1: Ja.
0: Was gewoon file voor het tanken.
1: Ja, daar zou ik ook niet echt het geduld voor hebben, vrees ik. Nou ja, al wel. Hoeveel maakte dat uit met Nederlandse prijzen?
0: Ja, ik denk wel €20 op een tank.
1: Oké, misschien
0: gedaan.
1: Heb ik wel €20 aan geduld. Ja, ja, misschien wel.
0: Nee, maar het was echt heel druk.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het was echt heel druk. Dus ik heb uiteindelijk gewoon weer hier in Nederland staan tanken.
1: Ja, dat doet toch een beetje pijn.
0: Ja, dat
1: dan
0: doet pijn.
1: Dan
0: rij je helemaal naar Duitsland om te tanken. En dan kom je daar in het file. En dan rij je met een flesje wodka.
1: Ja, dat maakt het verschil niet, denk ik.
0: Stom, hè?
1: Ja.
0: Maar ik lees hier dat, en het is ook volop in het nieuws, dat boodschappen afrekenen over de grens, dat gebeurt steeds vaker. Nederlanders die hebben in de eerste helft van dit jaar aanzienlijk vaker gepind. In bijvoorbeeld Duitsland, maar ook België. Ze hebben voor zo'n €117 miljoen meer bij buitenlandse supermarkten dan in dezelfde periode vorig jaar gepind. Dat is een stijging van bijna 10%.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, het wordt vanaf nu dus bijgehouden. En dat is dus alleen maar de boodschappen. Maar het tanken dat loopt helemaal de spuigaten uit. Het aantal betalingen van Nederlanders bij tankstations in Duitsland en België is in de eerste helft van dit jaar met 20% gestegen. Er werd 25 miljoen keer afgerekend met een betaalkaart in onze buurlanden België en Duitsland.
1: Pol, dat is echt, echt heel vaak. Ja. Ja, en denk eens nou voor al dat geld dat het is. Want het is niet een tank van €20, denk ik. Ik bedoel, dan moet je wel aan. Ja, hoeveel is het? Bij mij is het €60 per keer. Bij mij is het best wel goedkoop. Maar...
0: Oh, dat is heel goedkoop.
1: Ja, zeker.
0: Je rijdt op water.
1: Ja, dat is top hoor. Zo'n klein autootje. Ja.
0: Ach.
1: Sleurt niet zo ver.
0: Nee, maar hoeveel liter kan erin dan? Want voor €60 heb je gewoon echt 30.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je goedkope benzine.
1: Ja,
0: benzine,
1: nee, klopt. Ik zit op €70, denk ik inmiddels. Ja, €70.
0: Ja.
1: Ja, maar over de grens een stukje minder dan.
0: Dat is inderdaad een stuk goedkoper.
1: Ja.
0: Waar gaat dit eindigen, denk je dan? Hè? Want gaat Nederland nog eens een keer wat doen aan die brandstofprijzen? Want in Duitsland hebben ze nu 17 cent afgehaald per liter.
1: Nou, dat scheelt wel. Als je veel rijdt en vaak moet tanken. Ja, ik zag toen ik hier vanochtend heen reed, zag ik langs de snelweg €2,78.
0: Jeetje.
1: Ja, dat is bizar.
0: Ja.
1: Bijna €3, joh.
0: Zullen we dat dan gaan aantikken dit jaar, €3?
1: Nou, ik zat er wel over na te denken, wat ga ik doen op het punt dat het €3 per liter is? Want dat wordt wel heel duur. En dan denk je, ja, en dan ga je met het OV. Ah, dat is ook niet goedkoop.
0: Dat is zeker niet goedkoop.
1: Dus ik dacht, blijven mensen dan gewoon vaker thuis? Dan kan je veel minder vaak ergens naartoe. Ja, dat waren mijn hersenspinsels vanochtend om 17:30.
0: Maar in jouw omgeving, Daphne, ben ik wel benieuwd naar. Hoor je er veel mensen over klagen?
1: Over dat het duur is om te tanken? Ja, zeker wel.
0: Ik begin het nu pas een beetje te horen.
1: Oké. Okay. Oh, dat valt mee.
0: Maar echt nu pas.
1: Dat vind ik heel laat.
0: Ik denk, goh, nou ja, kom jij nog even aan.
1: Ja, inderdaad. Het is een tijdje duur, hoor.
0: Ja, zoiets van, dit is heel duur.
1: Ja, het is een hele welgestelde
0: mensen worden eindelijk wakker. Ja.
1: Ja, bizar.
0: Goh, het is allemaal wat. Maar al dat geld wordt dus misgelopen in Nederland. Want dit wordt nu vanaf nu dus ook bijgehouden door de Nederlandse bank. Die gaat dat vanaf nu bijhouden. Dat deden ze eerder niet. Maar nu gaan ze dus echt bijhouden hoeveel geld er naar het buitenland gaat.
1: Nou, vrij veel. Dat is de conclusie.
0: Dat is vrij veel. Dus misschien moeten ze daar iets aan doen. Ik zou zeggen, een eurootje eraf of 1,50 eraf, weet je.
1: Daar teken ik voor.
0: Dat tankt toch een stuk lekkerder, hoor. Ja. Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen.

Radio Drenthe, maandagochtend, Wax en Bridge to Your Heart. Dimitri is hier zo, want Wim is lekker met vakantie. Maar we hebben wel de gebruikelijke ingrediënten van koffie en keuvelen. Zometeen Aldert, hij is op Tjak, hij gaat naar Dwingelo. Is hij er al? Hij is onderweg, hij is onderweg. We spreken Aldert zometeen. Hij gaat niet zomaar naar Dwingelo, want het dorpshuis in Dwingelo wordt momenteel rigoureus verbouwd. Nou, dat zie en hoor je zometeen op Radio Drenthe en TV Drenthe natuurlijk ook. En muziek komt eraan van Shania Twain, de Bee Gees en wie hebben we hier? Oh, kijk eens aan.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Aan tafel! Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
3: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Goedemorgen, het is 10:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
8: Goedemorgen. De komst van de Neder-Saxenlijn lijkt verder weg dan ooit. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet, maar die toezegging is van tafel geschoven. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. Wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de Neder-Saxenlijn in zijn portefeuille heeft, houdt desondanks vertrouwen in de komst van die lijn.
9: Het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxenlijn in Hoogezand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak, maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
8: En hoe het geld voor infrastructuur definitief verdeeld wordt, wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. Gerommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel. Maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. Verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al verdwenen zijn. Ook zou de eigenaresse van de winkel faillissement aangevraagd hebben. Zij zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. En de gemeente Tienaarlo kapt binnenkort monumentale bomen in onder meer Eelde, Paterswolde, Ide en Zuidlaren. De bomen zijn verzwakt door de langdurige droge en juist natte periode en door de reuzenzwam, een schimmel die de wortels van een boom kan aantasten. De bomen zijn daardoor instabiel en dat is niet veilig. De bomen die de komende tijd gekapt worden zijn te herkennen aan een oranje stip. Dat was hem. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
7: Daphne, dankjewel. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Roland van der Zwaag.
10: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
7: Aldert, het is deze ochtend op Tjak. We hebben zometeen contact met Aldert. Hij heeft iets leuks in petto. Dat allemaal zometeen in muziek komt eraan op Radio Drenthe van Bananarama en ook Jan Smit.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: in het
1: dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

0: Chuck.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Aldert is deze ochtend op Chuck. Aldert, waar ben jij?
3: Hey Dimitri, goedemorgen. Nou, ik sta in het dorpshuis in Dwingel. Over Entingen heet dat. En het dorpshuis wordt op dit moment volledig gerenoveerd. Helemaal van binnen. Nou, van buiten weet ik eerlijk gezegd niet, maar in ieder geval van binnen. Maar ik ben nou even bezig. Althans, ik kijk even bij de verhuizing van de bibliotheek. Want de dorpshuis zit ook een bibliotheek in. En een bioscoop. En wat zit er eigenlijk niet in? Ronald, goedemorgen.
4: Morgen.
3: Want ik ben degene die juist de verhuizing van de bibliotheek begeleidt.
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ja. En hoe giet het naar wens?
4: We liggen op schema. Het gaat van de ene ruimte naar de andere ruimte.
3: Ja.
4: Buitenom. En ik hoop ook binnendoor straks.
3: Ja. Ja.
4: Maar het wordt wel heel mooi.
3: Ja. Want de bieb in de dorpshuis, dat maar dus. Daar komt, waar als wij hier nou staan, daar komt het nou. Maar dat is ook maar een tijdelijke plek, hè?
4: Het is tijdelijk tot ergens eind november zo'n beetje. En dan gaan we naar de uiteindelijke plek waar die moet komen. Dat wordt heel mooi.
3: Ja, ja. Ja, daar wonen net ook even naartoe lopen. Dat mensen op dit moment al druk doen. En dat wel zo'n ook helemaal niet bij hebben op dit moment. Maar dat wordt een soort van serre, hè? Daar komt uiteindelijk de bibliotheek.
4: Ja, helemaal, ja, klopt. Een soort warme huiskamer wordt dat. En dan samen met Overentingen. Met de horeca. Er komt een bar in en er komt een uitleenbalie in. En een soort leestafel met kranten en noem maar op. Dus je kunt hier komen een kopje koffie en voor hulp op digitaal gebied en taalgebied en een boekje lezen. Dus een gezellige huiskamer.
3: Ja, dus je kunt hier digitaal ook van alles straks.
4: Ja.
3: Maar dit is een tijdelijke verhuizing dan, want die zegt dat duurt dan een paar weken min of meer en dan moet hij weer weg.
4: Ja.
3: Bouw je hier ook van alles op, ook digitaal?
4: Ja, we zitten nu in de. Nou, waar we nu zitten, daar komen de toiletten. Dus daar moeten we weg, anders kan de bouwers kunnen niet verder. Mm-hmm. Dus wij gaan hier naartoe. Het digitale stukje weet ik niet.
3: Nee. Maar, Nee, oké, okay, maar goed. Want dit is de ruimte waar ik. Want ik zie hier ook een scherm naar beneden. Dus dit kan ik als bioscoop gebruikt worden.
4: Klopt, ja. En we hebben ook nog PC-hulp en digitale hulp voor je iPad en voor je laptop.
3: Ja.
4: En dat.
3: Oh ja, maar een internetverbinding, dat kan gauw, hè?
4: Daarom.
3: Ja.
4: Een kleintje beep voorlezen voor kleintjes kan ook weer doorgaan. Dus daar zijn we lang blij om. Ja.
3: Ja, nou heb je gelukkig niet zo'n hele grote bibliotheek. Hoewel, er zijn heel veel boeken in Deuzenstad hier wel.
4: Dat valt tegen, ja.
3: Maar dat twee keer verhuisd moet, dat is toch wel in mijn dingetje, toch?
4: Ja, maar we zijn nu wel zo goed om elkaar ingespeeld. Dat gaat
3: Je hebt precies wat best straks, hè?
4: Ja, binnen een dag, hè?
3: Nou, ben vooral dames zie ik, die als hier op dit moment de boel wat aan het shoppen bent. En allerlei dingen verhuizen en zo. En ook de stellings en zo.
4: Ja, we doen alles samen. Dus dat komt helemaal goed. Ja.
3: Heb je nog vrijwilligers?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Je hoeft er niks meer bij, hè? Maar ik bedoel, je bent nou. Oh?
4: Als we open gaan op de echte plek, dan hebben we nog één vrijwilliger nodig. Op de maandagochtend.
3: Ja, en wat gaat hij dan doen?
4: Van 10 tot 12 mensen ontvangen, dingen bezig met boeken, innemen, uitlenen.
3: Oh ja.
4: Mensen doorverwijzen naar taalhuis of naar digitale hulp of basisvaardigheden.
3: Maar goed, die verhuizing. Wanneer moet het klaar weer zijn, althans? Dit is een tijdelijke verhuizing.
4: Vandaag.
3: Oh, vandaag al? Oké.
4: Ja, dus het is flink aanpoten.
3: Ja, dan moet je er nog wel even naar, ja.
4: Ja.
3: Maar goed, dan kun je het ook wel weer vinden. Dan straks bij rubriek en zo.
4: Jawel, ja, we hebben alles zo ingepakt dat alles op alfabet ligt. En ik hoop dat het nog zo ligt. Maar dan kunnen we mooi heel snel weer inpakken. En dan kan woensdag gaat de bieb weer open.
3: Woensdag giet er wel eens.
4: Ja.
3: Maar normaal gesproken waar je maandag ook open best dan?
4: Ja, maandag ook. Ja.
3: Ja. Maar goed, je hebt misschien dan een boek tussen en die is eigenlijk vandaag verlopen. En dan moet je boete betalen woensdag.
4: Dat hoeft dan niet. Dat is geld wel kwijt. Ja. Dat komt wel goed. Ja.
3: En ik zeg al, dan zitten jullie hier dan tijdelijk.
4: Ja.
3: En wanneer ga je dan weer verhuizen?
4: Half november.
3: Half november?
4: Ja.
3: En dat is weer in een dag dan?
4: Dat hoop ik wel.
3: Ja. Maar kun je ook diezelfde materialen meer gebruiken? Want ik zie daar heel veel glas in die serre.
4: Nee, we krijgen allemaal helemaal nieuwe dingen. Nieuwe kasten, nieuwe display dingen en nieuwe.
3: Ja.
4: Ja, waar je boeken op kan zetten. Dus helemaal splinternieuw.
3: Ja,
4: dus daar zijn we wel blij mee.
3: En dan kijk je echt naar uw begin.
4: Ja. En een mooie leestafel met kranten en.
3: Ja. Goed, dus, maar hoe moeten, want mensen kunnen dan wel weer door de zaal, want daar ben je zo nog bezig. Maar moet ze achterlangers, wat is het idee? Want ik ben nog net via de achteringang gekomen.
4: Ja, de achteringang, daar zo, dat wordt dan weer de vooringang.
3: Ah.
4: Dus.
3: Ja. Nou, maar woensdag kunnen mensen hier weer. Hoe laat kunnen mensen hier weer terecht woensdag?
4: Vanaf 8 uur.
3: 8 uur is dat weer?
4: Ja.
3: Oh, nou, de biep wel aardig vroeg op. Maar in ieder geval.
4: We hebben ook zelfservice, hè? Dus mensen kunnen ook gewoon zonder dat wij er zijn boeken wisselen en ruilen en inleveren.
3: Ja. Die mogelijkheden die is hier woensdag ook wel weer hier.
4: Ja, oké.
3: Goed, er valt nog heel wat, er moet nog heel wat boeken voor u worden, Dimitris, je hoort het wel. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal goed. Tijdelijk in deze zaal van het dorpshuis in Dwengel. En in november, als het weer verhuisd is, ach, dan stel het mij zo voor dat we zien weer komen kijken hier in het dorpshuis van Dwengel.
4: Ja, dat is zo mooi.
2: Hartstikke mooi, Aldert. Dankjewel en een fijne dag, hè.
3: Doei.

0: Calais, Bubbly. Dit is Radio Drenthe. Het is bijna 11 uur. Koffie en keuvelen. Zonder Wim, die is lekker met vakantie. Die is naar de zon. De Italiaanse zon.
1: Lekker.
0: Ja. Maar ik weet niet, is het nou mooi weer?
1: Ja, volgens mij wel. Wat ik op zijn foto's zag, dat zag er heerlijk uit. Lekker op het terras.
0: Och, heeft hij nou al foto's gepost? Hij is een dag weg.
1: Tuurlijk.
0: Och, jeetje.
1: Echt een influencer.
0: Ja, nou, dat zal wel. Laat mij die foto ook eens even zien. Maar het is ook uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar hier in Nederland. Moeten we het zo meteen eens eventjes over hebben. En de Formule 1 is terug in Maleisië.
1: Nou.
0: Ja, nou, dat is wat.
1: Ik kijk dat niet. Maar ja, dat is
0: kijk,
1: wat.
0: Kijk je dat niet?
1: Ja, nou, dat laat ik me zo vertellen dan.
0: Ja, ik zal zo het hele tijdschema even met je doornemen. De eerste vrije training, de tweede vrije training.
1: Oh, kijk er naar uit.
0: En kijk je veel tv?
1: Nee, geen lineaire tv. Ik kijk wel series terug.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wilfred Gené heeft op zondagavond dat programma gehad dat hij mensen ging interviewen.
1: Ja.
0: En daar gaat hij mee door.
1: Nou.
0: Ja, maar wel in een andere vorm. Maar
1: ik ben benieuwd.
0: Praat je zo bij. Eerst op Radio Drenthe. Status quo. Dit is whatever you want.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen. Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in hun huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel.
12: Met Dimitris Kops.

0: het laatste uur alweer van Koffie en Keuvelen deze maandagochtend. Mijn naam is Dimitri. Wim, lekker met vakantie. Hoeveel bakken koffie heb je al op, Daphne?
1: Ik denk bij elkaar één hele. Ja, wij keken net even in onze koffiekopjes. Maar dat was niet goed.
0: Nee.
1: Ik laat elke keer minstens de helft staan, omdat ik dan de hele tijd met andere dingen bezig ben.
0: Ja, dan is het koud in één keer.
1: Het koud. En dat is niet meer lekker. Ik probeer het wel, maar...
0: Ja, ik heb hetzelfde deze ochtend. Ik denk dat alles bij elkaar net geen één kopje had. Dus ik ga zo nog een keer een poging doen.
1: Ja, oké. Okay. En dan moeten we gewoon elkaar... Nou ja, aankijken en zo. Oké, nu opdrinken.
0: Nu ja. Drinken. Ja. Ja, ja, ja. En niet laten staan.
1: Nee. Zonde. Het
0: programma heet Koffie en Keuvelen. En wij zitten hier... problemen te hebben met de koffie.
1: Ja, dat is... Ja, heel goed.
0: Hey, het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, lees ik overal.
1: Oké.
0: En ik kan dat weten, want morgen ben ik jarig.
1: Alvast
0: morgen ben ik jarig. Ben je er morgen niet?
1: Ik ben er morgen niet.
0: Oh, morgen ben ik jarig. Ik denk, ik zeg het nog maar even op de radio. Is dat zo lullig als je ergens werkt, weet je wel? En niemand denkt aan je. Dus dames en heren bij Radio Drenthe, morgen... Ben ik jarig.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En dat is nog.
1: Je?
0: Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, joh, 58. Maar het is nog nooit op mijn verjaardag zo warm geweest.
1: Maar dat is wel lekker. Dan heb je eigenlijk even een keer iets zoals ik dat altijd ervaar. Ik ben op 4 juli jarig. Ik heb eigenlijk altijd lekker weer. Even afkloppen. Maar...
0: Och, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het wel een keer leuk. Ja, maar ik lees nu ook weer dat er nu ook weer onweer en zo komt. Maar de temperatuur is dan wel weer... het is een beetje lastig. De temperatuur ligt boven de 25 graden. Ah, ja, ik ben benieuwd hoe het morgen eruit ziet.
1: Nou, echt een tuinverjaardag met een barbecue en alles.
0: Ja, lekker.
1: Dat zou best kunnen.
0: Ja, partytent in de tuin.
1: Oh, leuk hoor.
0: Ja, dinsdag en woensdag kunnen de temperaturen zelfs in Limburg stijgen tot wel... De 30 graden.
1: Ga ik daar even heen?
0: Ja, even een stukje rijden, maar dan heb je wel 30 graden op de bats.
1: Lekker hoor.
0: Hey, kijk jij een beetje Formule 1? Nee, hè?
1: Nope.
0: Nee, heb je de afgelopen races ook niet iets van meegekregen?
1: Nee, mijn hele familie die kijkt het wel en dan hoor ik ze al te praten. Dan denk ik, ja, hier kan ik echt niet over meepraten. Nee.
0: Vorige race was Baku.
1: Oké.
0: Dat vind ik altijd een hele leuke race.
1: Waarom?
0: Omdat ze dan tegen de klok in rijden. Normaal gesproken reizen
1: dat lijkt me heel raar.
0: Met de klok mee. En ja. Dit is tegen de klok in.
1: Oké.
0: En het was tot op het laatste moment was het spannend. Want als er nog één rondje bij zat, was Max gewoon eindelijk weer eens nummer 1 geworden.
1: Maar...
0: Net nummer 2.
1: Oh,
0: net nummer 2. Ja, en dat is een stratencircuit. Maar goed, dat ligt allemaal achter ons. Volgende week, of eigenlijk, dat begint dan vrijdag, hè, de vrije trainingen. Dan is de Formule 1 terug in Maleisië.
1: Leuk.
0: Ja, en dat is sinds 2017 dat ze daar weer eens gaan rijden. Dat heeft natuurlijk te maken met alle spanningen in het Midden-Oosten. Dus ze rijden even niet in het Midden-Oosten verder. Dus ze wijken uit naar een ander circuit. Dat is dus Maleisië. En wie was de laatste winnaar in 2017 in Maleisië?
1: Max.
0: Ja.
1: Oh, yes. Goed gegokt.
0: Zal ik het tijdschema even met je doornemen? De vrije trainingen laten we even voor wat het is. Maar zaterdagochtend om 10 uur kan je kijken naar de kwalificatie.
1: Oké. Okay.
0: En zondagochtend om 9 uur is de race. Dus dan heb je ook nog wat aan je dag, Daphne. Dus je kan het een keer meepikken.
1: Nou, goed. Ik ga er klaar voor zitten.
0: Ja. En dan is er nog shownieuws. Wilfred Gené.
1: Ja.
0: Die gaat vanaf zondag 1 november een nieuw televisieprogramma doen voor SBS 6. Op de zondagavond gaat hij klussen met bekende Nederlanders.
1: Oh, grappig.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik ben benieuwd wie daar goed in is en wie niet.
0: Vier linkerhanden gaat het heten.
1: Oh, echt?
0: Let op, hij gaat onder meer met politicus Jesse Klaver klussen. Zou die kunnen klussen?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ben wel benieuwd.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja.
0: Houdt hij zijn hamer ook vast met links of toch met rechts dan?
1: Ja.
0: Scheidsrechter Bas Nijhuis, Helene van Rooyen.
1: Ja.
0: John en Kees de Bever, Tidan Nijkamp, Britt Dekker, Noah Valen. Ze komen allemaal voorbij. Het nieuwe tv-programma van Wilfred Gené. Zojuist bekend geworden dat hij dat gaat doen.
1: Nou, leuk.
0: Ja, ben je weer even op de hoogte.
1: Dankjewel.
0: En de videorecorder aanzetten, Daphne.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Koffie en Keuvelen, maandagochtend, Radio Drenthe. Nancy Sinatra komt eraan. Dit hier is Douwe Bob.

Nancy Sinatra op Radio Drenthe. These boots are made for walking. En bij Radio Drenthe kun je het hele jaar door echt geweldige prijzen winnen. Volgende week maak je kans op een volledig verzorgd ontbijt. En dat ziet er heerlijk uit. Ik heb de foto hier voor me. Als je de foto ook wil zien en meer informatie hierover wil hebben, dan kan je naar rtvdrenthe.nl gaan/winnen. Dus rtvdrenthe.nl/winnen. Volgende week jouw kans op een volledig verzorgd ontbijt. Of je alleen te luisteren. Ja, en het luisteren is geen straf hoor. Want zometeen hier op Radio Drenthe de Dire Straits. En ook UB40 komt eraan.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
2: Gezellig naar Vitalis!
1: Vitalismarkten.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Goedemorgen, het is exact 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
6: Goedemorgen. De komst van de Neder-Saxe lijn lijkt verder weg dan ooit, maar wethouder Patrick de Jonge van Emmen, die de aanleg van de lijn in zijn portefeuille heeft, houdt vertrouwen. De directe spoorverbinding tussen Groningen, Drenthe en Twente kreeg eerder nog financiële steun van het kabinet, maar die toezegging is van tafel geschoven. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur wil al het geld voor nieuwe infrastructuur opnieuw verdelen. Wethouder Patrick de Jonge over dat nieuws.
7: Het is nog geen officieel bericht. We hebben 2 weken geleden nog een bijeenkomst gehad van de Neder-Saxe lijn in Hoogezand. Nou, daar waren de berichten ook nog positief vanuit de staatssecretaris Bertram. Dus ja, we moeten ons wel ergens aan vast gaan houden. En ja, we kunnen wel reageren op een uitspraak. Maar vooralsnog houden wij nog wel het vertrouwen.
6: Hoe het geld voor infrastructuur definitief verdeeld wordt, wordt binnen enkele weken bekendgemaakt. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week zoals afgesproken dicht. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag werden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moesten wachten. Een gerommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. Verder hebben meerdere medewerkers nog loon te goed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al zijn verdwenen. Ook zouden de eigenaressen van de winkel faillissement aangevraagd hebben. Ze zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En voor het weer gaan we naar Roland van der Zwaag.
8: Naast bewolking zien we vanochtend ook af en toe even de zon. Het is een graad of 18 en dat bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Nou, vanmiddag raakt het overal wel bewolkt. De temperaturen zijn echt wel aan de hoge kant met 21 tot maximaal 22 graden. En later in de namiddag en ook vanavond zou er plaatselijk een bui kunnen vallen.
5: Zometeen op Radio Drenthe muziek van Bert Hering en UB40 komt er ook aan.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.

0: is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8.
3: Ja, het is 11:45 en iedere maandagochtend staan we op dit tijdstip stil bij de 80-jarige geschiedenis van de regionale omroep in het noorden. Dat doen we niet chronologisch, maar we pikken de radiokrenten uit de pap, zeg maar. En we hebben radiodeskundige Sjoerd Loeringa aan de lijn, wou ik zeggen. Maar ja, het is via een supersonische verbinding. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Die hadden we 80 jaar geleden nog niet in ieder geval.
3: Nee. Wat heb je meegebracht vandaag?
4: Nou, ik wil het vandaag hebben over het nieuws. Ja, voor veel luisteraars de reden om naar de regionale omroep te luisteren. Zeker in die beginjaren, zo direct na de oorlog. Er is in die tijd een enorme behoefte aan informatie. En pas daarna wil men ook door de radio vermaakt gaan worden. Hier is een fragment uit het prille begin van de omroep in het noorden. Toen nog onder de naam OPMC. Het omroep Provinciaal Militair Commissariaat. Onder directe verantwoordelijkheid dus van het militair gezag. Koningin Wilhelmina bezoekt de Friese hoofdstad Leeuwarden. Het is 1946.
5: Het is prachtig weer hier. Het is op het ogenblik 5 minuten voor vieren. En we zien hier het grote plein met de oranjebom. Het stambeeld van Usheid, graaf Willem Lodewijk. Het stambeeld dat in 1906, dus 40 jaar geleden door Hare Majesteit werd onthuld. We zien hier de marechaussee te paard. We zien hier vlak voor ons de koninklijke wagen staan. En verder natuurlijk een buitengewoon grote menigte.
3: Oh, mooi. Het klinkt bijna als een live nieuwsverslag. En kritische journalistiek of onderzoeksjournalistiek, is daar ook ruimte voor in de beginperiode van de regionale omroep, Sjoerd?
4: Nou, het begint vooral zakelijk, keurig vooral, volgens de regels zeg maar. Nou, niet het nieuws waar iedereen het de volgende dag op straat over heeft. Maar dat verandert zeker in de decennia daarna. Hier een voorbeeld van een nieuwsitem, uitgezonden op Radio Noord, 12 april 1977, toen Drenthe en Groningen nog samen onderdeel van de RONO waren. Over deze nieuwsreportage raken de luisteraars zeker niet direct uitgepraat.
6: Dit is de Gloortrein. Elke maandag, woensdag en vrijdagnacht rijdt deze trein door Drenthe. Wat weten gemeentebestuurders, brandweercommandanten en de politie van deze Gloortrein af? En hoe zit het met de veiligheid van de burger?
7: Een maand geleden hebt u burgemeester De Jonge van Vries dit horen zeggen op de vraag of hij bekend was met deze regelmatige gloortransporten.
8: Nee, dat is mij niet bekend. Daar is geen bericht hiervan op het gemeentehuis.
9: Waarnemend brandweercommandant Lammerts van de Asser Brandweer wist niet dat de gloortrein 3 maal in de week op steeds hetzelfde tijdstip door Assen komt.
10: Als het inderdaad regelmaat is, vind ik dat men eigenlijk de verplichting heeft om al die plaatsen waar deze treinen doorgaan, om die de korpsen daar te waarschuwen, zodat ze weten waar zij aan toe zijn als er iets zou gaan gebeuren.
9: Vervolgens Hogeveen. Weet burgemeester Oosterhof van het bestaan van een gloortrein af?
11: Ja, ik heb er wel eens bij geruchten van vernomen. De precieze details weet ik.
12: Geruchten?
11: Nou, mededelingen, geruchten, ja, wat, ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb hem zelf nog nooit gezien.
12: Met de brandweer dan?
11: Stellig.
9: De brandweercommandant wist wel dat er een gloortrein langs Hogeveen rijdt, maar van die grote regelmaat wist hij niets af. Als het met een gloortrein fout gaat, dan horen we dat wel van de spoorwegen, was de reactie van de Hogeveense brandweercommandant.
3: Ja, de gloortrein door Drenthe in 1977. Een nieuwsonderwerp dat nogal uiteenlopende reacties bij verschillende overheidsvertegenwoordigers oproept. Maar ik hoor nog niet echt hele grote onrust, Sjoerd.
4: Nee, wat ook eigenlijk niet zo raar is, want de gloortrein via het Drentse spoor naar het chemiepark Delfzijl, die rijdt er al sinds 1958. En er was nog nooit wat met die trein gebeurd. Ja, alleen het grootschalige transport van chloor per spoor stuit in de loop der jaren wel steeds op meer maatschappelijk en vooral politiek verzet. De regionale omroep, ja, mag je zeggen, is bij uitstek een platform om dan die discussie onder de aandacht te brengen en in de geest van die tijd er aandacht aan te gaan besteden.
3: Ja, en die aandacht zorgt ervoor dat de trein tot staan werd gebracht.
4: Nou niet gelijk. Wel krijgen we bij Radio Drenthe begin jaren 90 een eigen rampenteam. Dat bij calamiteiten zoals een ongeluk, dus met die gloortrein, binnen een half uur met een speciaal programma de inwoners kan informeren. Pas in 2006 komt er na een zogenaamd convenant met de overheid een einde aan de vaste grootschalige gloortreinen door Nederland. Ja, trouwens, wat er van dat rampenteam waar ik ooit zelf onderdeel van uitmaakte is geworden, dat weet ik helemaal niet.
3: De impact van groot en klein nieuws op de regionale omroep. Wat kan je daar nog over zeggen?
4: Nou zeggen, niet zingen, misschien een idee. In 1986, het 40-jarig jubileum van Radio Noord, de zender voor Drenthe en Groningen, dan is er een speciaal lied te horen. Dat gaat over het nieuws. Geschreven door Driek van Wisse, de Groningse dichter, en uitgevoerd door Koos Huizinga en Wouter de Koning. Hier is het Noordelijk Journaal.
13: U volgt het Noordelijk Journaal, het nieuws uit Norgen, Stadskanaal, uit Beelen, Donderen en Leek. Hier is het nieuws uit eigen streek, hier is het Noordelijk Journaal. Wat meldt de telex laten zien, de kaping van een vliegmachine en de bestorming naderhand, een dodental van 17. Toch raakt dit nieuws ons van geen kant, want het is niet in eigen land, niet in het noorden bovendien, en dus voor u niet interessant. Wat is er verder? Kijk eens aan, er werkt weer ergens een vulkaan, met heel veel doden uiteraard, in een gebied hier ver vandaan. Toch voelen wij ons niet bezwaard, want met zo'n stipje op de kaart, daar is geen mens hier mee begaan, en is dus het niet noemenswaard. Maar nu ons eigen grondgebied, in Borger ging een boer failliet, zijn oude knecht gaf die ontslag, ja zoiets doet u vast verdriet. Wie is niet dol op zelfbeklag, en daarom maken wij gewag van wat er in de buurt geschiet, dat zijn de nieuwtjes van de dag. Dat is het Noordelijk Journaal, alleen te horen in het straal van Rotten tot aan Dwingelo. Het nieuws uit eigen regio, hier is het Noordelijk Journaal.
3: Het Noordelijk Journaal. Een lied over het belang van groot, maar ook klein nieuws op de regionale omroepen. Hoe kwamen die omroepen eigenlijk aan dat nieuws?
4: Dit is best wel een grappig moment daarover van Radio Drenthe. Dat maakt het een beetje duidelijk. In 1992 presenteert de omroep namelijk een bedrijfsfilm. Daarin wordt uitgelegd hoe de nieuwsvoorziening in Assen werkt. Je hoorde bij de stem van Egbert van der Veen. Die begint met een onbedoelde, maar wel grappige uitleg. Want wat blijkt, een deel van het nieuws op Radio Drenthe, in 1992 althans, bestaat namelijk uit nieuws van de vorige dag.
14: Een deel van het nieuws van de vorige dag ligt dan al klaar in de vorm van geschreven berichten en reportages op band. Het materiaal is door de redactie verzameld en bewerkt.
15: Goedemorgen. U spreekt met uw correspondente Janneke Kiesreis uit Laarden. Ik heb voor u het volgende bericht.
14: Correspondenten in alle delen van de provincie houden Radio Drenthe op de hoogte van het nieuws uit hun omgeving. Dat nieuws wordt 's nachts doorgegeven via een cassetteband.
16: Radio Drenthe, goedemorgen, Huip Ouwehand. Hoe is vannacht in Meppel geweest? Nog iets bijzonders gebeurd?
14: Via de telefoon wordt het laatste nieuws gekregen van de politie, de brandweer en de ambulance diensten. Om ruim 7 uur is alles gereed voor de uitzending.
17: Radio Drenthe.
16: 7 minuten over 7, dit is de zender Radio 1 met het programma van Radio Drenthe. Goedemorgen. Tot 9 uur, Radio Drenthe, goedemorgen, met daarin nieuws, actualiteit en achtergrondinformatie.
14: De informatie komt binnen uit allerlei bronnen. Per telefax en telefoon en uit de dagelijkse post. Het materiaal, ook van de nieuwstelex van het ANP, wordt verwerkt in dagelijkse nieuws- en serviceprogramma's. Ook de eigen verslaggevers en tientallen correspondenten houden Radio Drenthe op de hoogte. De informatie wordt besproken in dagelijkse redactievergaderingen.
18: De klussen die voor vandaag in de agenda staan. Ik heb nog wel een heel interessant persbericht van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Die meldt ons dat de activiteiten in Schonebeek op een lager pitje worden gezet. Ik stel voor dat Ina daar een reportage van maakt.
3: Ja, hoe kom je aan nieuws in 1992? Met als laatste de redactievergadering van Radio Drenthe.
4: Ja, en jij kan vertellen of er tegenwoordig veel veranderd is.
3: Ja, nou, een hele hoop, hè? Ja, we doen het nieuws nu via een hele hoop meer kanalen. Zoals het internet, de website, social media en natuurlijk ook op tv Drenthe. Mm-hmm. Dus ik denk dat je zeker kunt stellen dat we na 80 jaar... na de start van de regionale omroep zeker de nieuwsbron... en de nieuwszender voor vele Drenthe zijn geworden.
4: Uh-huh, zeker. Ja,
3: het was een vrij blokje historische radio, Sjoerd.
4: Ja, de telefax, had je daar ooit van gehoord?
3: Daar heb ik wel van gehoord, ja. Ik heb er weer een beter beeld bij.
4: Ja, heel goed.
3: Ach, leuk, leuk. Volgende week ben je er weer, hè?
4: Zeker.
3: Hartstikke goed. Sjoerd, dankjewel en tot volgende week.
4: Tot volgende week.

0: Tot zover Koffie en Keuvelen voor deze maandag op Radio Drenthe. Veel plezier met Anouk en Marita. Ze komen eraan.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: In een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Anouk Middel.

0: Don't stop till you get enough. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En wat fijn om weer terug te zijn. Marietje, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb je je bikini al klaar liggen?
3: Het wordt warm, hè? Ja, nee, het wordt ontzettend warm. Dus ja, we kunnen nog even wel zwemmen. Alhoewel, ik weet niet hoe het met de temperatuur van zwemwater zit.
0: Ik ook niet, maar ik las die berichten en ik hoorde het. Morgen en overmorgen vooral, hè? Ja. Het schijnen de warmste septemberdagen ever. Ooit.
3: Barbecue.
0: Ja. En bikini.
3: Nou,
0: echt. Nou ja, we gaan het zien. Hoe het specifiek in Drenthe eruit gaat zien, dat horen we natuurlijk van onze weerman. Roland van der Zwaag heeft dienst vandaag en hij praat ons bij. Even na 12:30 zal het zijn. En dan natuurlijk ook de weersverwachtingen van vandaag. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Wat er gebeurt hier bij ons in de provincie. En dat meld je dan meteen. Ook altijd te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En zometeen dus ook om 12:30 het allerlaatste nieuws. Wat is eigenlijk het allerlaatste nieuws bij ons in de provincie?
3: Nou, het allerlaatste nieuws is natuurlijk het nieuws rondom dat gerommel bij die Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Een heel gek verhaal. Het leek in eerste instantie een roofoverval te zijn. Maar de situatie blijkt toch een beetje anders te liggen. Klanten die zeggen namelijk dat de eigenaressen dat ze geld op kwamen halen bij die eigenaressen, want dat zou geleend zijn. Postbussen die verdwijnen, personeel dat niet uitbetaald krijgt. Het is een heel bijzonder verhaal.
0: Ga jij ons over bijpraten?
3: Zeker.
0: Vanmiddag om 12:30 en ook te lezen dan op onze website rtvdrenthe.nl. Op maandag duiken we altijd in bijzondere hobby's. En ik kan je vertellen dat Peter uit Anlo echt een bijzondere hobby heeft. En ik ben ook benieuwd hoeveel geld hem dat kost. Hobby's kosten natuurlijk altijd heel veel geld. Maar als ik dit zie, dan denk ik, oh. Hoe en wat, dat hoor je tegen 14:45. Wat gaan we nog verder allemaal doen? Nou, Aaldert, die is onderweg naar Alteveer. Want daar hebben ze een hele bijzondere kamer sinds kort. We gaan op zoek naar zingende mannen. En we hebben natuurlijk ontzettend veel muziek. Oh, laten we hier dan mee beginnen. Lekker sentiment. Dit is Daniel Lohuis op Radio Drenthe. Laat mij maar lopen.

0: Daryl Hall en John Oates en Man Eater. En daarvoor natuurlijk, die zo verbonden is met de trektochten. En Daniel Lewis en Love Me Malone. Ja, hij is 13 jaar. En heel veel inwoners van Schoonhoort zijn super blij met hem. Brent Mulder. Ik zei het al, 13. En momenteel zit hij in een soort van kast op school. Brent, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want ik bel je op school, hè? Welke school zit je?
1: Ik zit op Terra.
0: Op Terra in? Welke plaats is dat?
1: Emmen.
0: In Emmen. En je hebt je nu verstopt in een soort van kast, zei je?
1: Ja, wij hebben op school een soort hokjes waar je met gesprekken en zo kan zitten. En daar zit ik in één.
0: Oh, wat had je nog les dan?
1: Ik ben net toevallig klaar. 5 over 12 was ik lesvrij.
0: Oh joh. En toen ben je gauw even in dat hokje gelopen om met mij te kunnen praten. Want ik zei het net, heel Schoonhoort is hartstikke blij met jou. Waarom?
1: Ik maai gras, ik doe tuinonderhoud. En mensen vinden dat heel fijn. En het is ook fijn dat je eigen machines meeneemt. Want dan hoef je iemand anders machines niet te gebruiken. En dat vinden hun gewoon fijn. Ja. Je kan mij alleen laten en dan doe ik het.
0: Jij bent denk ik wel de jongste ondernemer van heel Drenthe. Want wie kan dat nou zeggen dat hij een bedrijfje heeft op zijn 13e? Brent Mulder kan dat zeggen. Wanneer ben je ermee begonnen?
1: Vorig jaar ben ik ermee begonnen in het begin. Mijn voorbuurvrouw vroeg of ik bij haar kon grasmaaien. Want ze zag me elke week met mijn opa's grasmaaier naar ons huis gaan. Hij heeft een zitmaaier. Toen hadden wij nog een dealmaaier en onze tuin is aardig groot.
0: Ja.
1: En toen vroeg zij of ik daar kon maaien. En toen ben ik begonnen met onze dealmaaier.
0: Ja. En toen ben je zelf ook gaan investeren in je bedrijf? En heb je klanten gezocht?
1: Ja.
0: En hoeveel klanten heb je nu dan, Brent?
1: Ligt eraan. Sommige mensen willen voor één keer, sommige willen meerdere keren. Maar op dit moment heb ik 1 iemand waar ik echt hoef te maaien. En de rest is nu heel rustig, want grasmaaien is niet van veel meer nu.
0: Nee, nou is het wel gebeurd inderdaad. Hè? Maar heb ik dan goed begrepen dat je van je eigen zakgeld een maaier hebt gekocht?
1: Ja, ik heb een eigen zitmaaier gekocht van mijn zakgeld.
0: Oh, dat is toch knetterduur, Brent?
1: Hij is tweedehands, hè? Nieuw is hij wel heel duur, ja.
0: Ja, en dan kom jij zo voor rijden op die maaier bij mensen?
1: Ja, meestal wel, ja.
0: Ja.
1: Sommige mensen hebben liever dat ik mijn eigen gras maaier.

0: viel schuifuit uiteindelijk.
1: Oh, dat ga je ook allemaal dan verder doen?
0: Ja, en dan volgend jaar in het voorjaar begin ik weer met verticuteren en grasmaaien.
1: Oh, dat is ook zwaar, dat verticuteren.
0: Ja, ik heb er gelukkig een machine voor, hè? Niet meer nou.
1: Oh, gelukkig. Heb je nog wat tijd om naar school te gaan, Brent?
0: Jawel.
1: Ja? Wat wil je laten worden?
0: Ik wil later heel graag dit bedrijf voorzetten om echt een groot en leuk bedrijf ervan te maken.
1: Dat zou supercool zijn. Dat je op je 13e dat al bent ingezet en dan jaren later kan zeggen... ja, toen ik belde met Anouk van Radio Drenthe op mijn 13e... moet je eens kijken wat voor bedrijf ik nu heb. Heel veel succes inderdaad. Dag Brent.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met drie getalenteerde dames en de Black River Roots.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Exact 12:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
6: Goedemiddag. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingenland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Grommel bij de Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. En verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in het filiaal met inhoud en al zijn verdwenen. En ook zou de eigenaresse van de winkel een faillissement hebben aangevraagd. Zij zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om de problemen op te lossen. De noodopvang van asielzoekers in Zuidwolde gaat deze week dicht. En dat betekent dat het Centraal Orgaan Asielzoekers acuut een probleem heeft. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol en er zijn niet genoeg noodopvangplekken. Het COA probeert erger te voorkomen, maar vindt dat het aan de regering is om een permanente oplossing te bieden. In Zuidwolde en Warffum brachten dit weekend ongeveer 200 asielzoekers de nacht door. Overdag worden ze teruggebracht naar Ter Apel, waar ze op het grasveld moeten wachten. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daarbij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Marita, dankjewel. Het weer, Roland van der Zwaan. Goedemiddag, Roland.
7: Hallo, Anouk.
5: Ja, ik zei net gekscherend tegen Marietje, heb je je bikini klaar staan, klaar liggen? Ja. Maar jij zei, nou, dat is misschien iets te overmoedig.
7: Ach, nou ja, want dan, ja, omdat dat komt misschien omdat je in de zomer dan heb je ook heel veel zin om, omdat het echt wat druk in de warmte is. En die kracht van die zon is zo heftig, dan wil je graag het zwembad in plonsen. En dan vind ik een zwembroek en een bikini eigenlijk wel gepast. Maar het is eigenlijk, ja, we zitten nou tegen de maandwisseling aan. We gaan richting de meteorologische herfst over een paar dagen. Het is zo, het klinkt zo gek, maar
5: dat, natuurlijk kan wel. Dat is maar papierwerk. Hoe voelt het aan?
7: Je hebt echt zin in, gaaf. Nou, hoe voelt het het aan? Dat is een goede. Nou, nu voelt het aan als 21 graden. En dat staat ook op de thermometer. Er is namelijk niet zoveel wind, dus dan heb je meteen dat effect exact zo goed als hetzelfde. En die nazomer van 2026, die gaat voorlopig nog wel eventjes in volle kracht door. Want vandaag wordt het dan 21, 22 graden. Maar morgen en woensdag, dat zijn meteen de warmste dagen. We hebben het dan niet meer over die 21, 22 graden, maar over 25, 26 graden. Morgen gaat het dan gebeuren. Vandaag zien we in ieder geval nog, nou, de zon hebben we vanochtend nog bij tijden gezien. Op dit moment nog heel eventjes af en toe even door de bewolking heen. In de namiddag wordt die bewolking echt wel eventjes dikker en dan is de zon even verdwenen. Nou, die wind gaat daarbij draaien. De hoogste temperaturen die krijgen we de komende 2 uur. En dan gaat de wind draaien naar het noorden. Dan komt er wat koelere lucht naar ons toe. En dan wordt de kans op een enkele verspreide bui in onze provincie groter. Dus in de namiddag, vanavond en ook vannacht kan er een enkele bui passeren. En dat bij temperaturen zo van 15 graden onder de wolken. En morgen, ja, dan beginnen we met die wolken. Maar morgen in de loop van de ochtend, dan ziet de zon al kans om er doorheen te prikken. En morgenmiddag lukt dat beter. Dan hebben we van tijd tot tijd zon met ook wel wat bewolking. Een matige, echt windkracht 3 hoor, niet meer. De windkracht 3 uit het oosten. En morgenmiddag dan 25 met de hoogste temperatuur in het zuidoosten. Misschien tegen de 26 graden aan.
5: Ja, ze hadden het over de warmste eind december dagen ooit. Klopt dat?
7: Nou, dat zei ik vanochtend, had ik het er ook over dat het in Eelde wel eens warmer is geworden, hoor. 29 september, hè, in 1934, 27 graden. De 30ste, het dagrecord staat in ieder geval op de laatste dag van september op 25,1 graden. Nou ja, dat spant erom of we die gaan halen. Maar het is inderdaad gewoon een hele warme episode.
5: Dat en dat wel, was ja. In de jaren 30?
7: In 1934 hadden we die temperatuur. Hè, toen hadden we een temperatuur van 27 graden op de ene laatste dag. En op de 30 september, dat is dan de laatste dag van de maand, hadden we in 1975 ruim 25 graden. Nou, dus dat is niet heel ongewoonlijk, maar het is gewoon wel warm voor de tijd van het jaar. Maar het is ook zo dat meteen daarna het ook anders gaat worden bij die maandwisseling. Want die hoge druksystemen, die nemen die posities wel in. Dus we houden het over de lange periode gewoon vaak droog. Maar ja, de enige neerslag die ik deze week zie is dus vandaag en donderdagochtend. En daarna is het gewoon verdwenen. Want dan blijven we in ieder geval weer onder die hoge druk zitten. Krijgen we weer dagen met een graad of 20. Dus iets lagere temperaturen. Maar dan is het wel vaak droog. Dus dan met de zon erbij blijven die nazomerse dagen maar aaneengereigd worden.
5: Oké. Roland, fijne dag nog.
7: Ja, jij ook. Hoi. Hoi.
5: Ik ga zo meteen contact zoeken met Aldert. Aldert is op Tjak vandaag. En als het goed is, meldt hij zich zo meteen vanuit een hele bijzondere kamer in Alteveer.
8: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Een kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: Bluff samen met Nielsen en Mannenharten.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Drie kloppende mannenharten. Henk, Jelle en Aldert zitten namelijk bij elkaar in Alteveer in een hele bijzondere kamer. Wat is dat voor kamer, Aldert?
3: Ja. En ook, ja, dat is eigenlijk, ja, zo bijzonder is de kamer op zich niet. Maar je verwacht het niet bij een dorpshuis. Het ging om een afscheidskamer. Een soort van aula, zeg maar. Een overledenen op te kunnen baren, tijdelijk. En dat in het dorpshuis De Alken in dit geval, dus in Alteveer. Splinternij, althans die kamer, dan de dorpshuis niet. En Henk, je bent er voorzitter van.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, dat was het vraag nou blijkbaar.
4: 4 jaar geleden kwam de vraag in het dorp van... kan er een opbouwkamer komen?
3: Ja.
4: Toen kwam de begrafenisvereniging ook nog een keer... Toen zeiden we, nou als bestuur, ja, wat ben er mogelijk in? Toen hebben we eerst gekeken naar het bestaande gedeelte, het nieuwe gedeelte. Maar ja, dat is alles vol. En als je dat doordoet, dan kreeg je het, zeg maar, het rouwende publiek en het feestende publiek door elkaar.
3: Ja, ja.
4: En toen kwam dit vrij, omdat dit was verhuurd. En de huurder zei de huur op. En toen zagen onze bestuursleider Alessandro. En hij zei, god, naar de oude ingang doen, en nou die verboden.
3: Je zegt, dit was verhuurd, maar het zit wel aan dorpshuis vast.
4: Ja, aan dorpshuis vast. Vroeger zat hier de bibliotheek.
3: Ja.
4: En ja, die moest weg. En dan verhuurd aan de theehandel. Want ja, je moet toch gewoon inkomsten hebben. En heeft er jaren een theehandel in gezeten.
3: Oké. Okay.
4: En die ging weg. En toen kwam deze ruimte vrij. Toen zei van...
3: Zijn je kans gewoon?
4: Ja, toen een van de bestuursleden die zei, hey, dat kan mooi door.
3: Ja.
4: Eigen ingang, eigen toiletgroep. Apart van de rest.
3: Ja. Jelle, je bent beheerder van dit dorpshuis. Ben je nou ook meteen een beetje begraven zonder, hè? Maar moet dat zo zien?
5: Zullen we denken, maar nee, dat is niet zo. Nee. Ik houd me mooi met mijn eigen bezig. Ik blijf beheerder van het dorpshuis. En dit is gewoon van het UGNA die het zeg maar, van ons verhuurt. Ik heb er verder weinig mee te doen. Tenzij mensen een andere ruimte wilt gebruiken, dan komen ze bij mij terecht.
3: Ja. Nou hoor ik je net zeggen, Henk, de VL leren of zo, is dat al een beetje in gang gezet? Maar was het wachten tot inderdaad die huurder terug ging?
4: Nee, het was een beetje van, hoe plannen we dat? Hoe doen we dat?
3: Ja.
4: Hoe financieren we dat? Ja, dat maar toen dit vrij kwam, zijn we fanatiek aan de slag gekomen.
3: Ja.
4: Nou, er is een projectgroep gemaakt van het bestuur. Nee, die hebt de plan gemaakt. Ik ben mee bezig gerold met de fondsenwerving. Nou, die kregen we van de provincie Drenthe al een prachtig mooi bedrag toegezet van het nabuurschap. Een Rabobank kwam nog even langs.
3: Ja.
4: Nou, dan bij alles eigenlijk dit klaar. En financieel ook vanuit de reserves vanzelf.
3: Nee, je had natuurlijk al geluk dat je niet een apart gebouw hoeft te zetten. Maar wat interieur moest natuurlijk wel ontzettend aanpas worden.
4: Ja, interieur, het was helemaal een kale ruimte. Ja. Alles is eruit gegaan.
3: Ja.
4: Het plafond eruit, de vloer, alles.
3: Ja.
4: Nou, ben overal airco in de kom die kan koelen en even warm.
3: Ja, dat had een beetje ontdekt. Ik denk, oh goh, er zult al in per ongeluk iemand liggen, want het is hartstikke koud.
5: Zijn we dingen. Ja, het is een lekkere temperatuur.
3: Ja, ja, ja.
5: Maar het moet natuurlijk ook gekoeld blijven. Ja. Voor hen. Als er wel iemand opgebaard ligt hier, dan is het belangrijk dat het wel goed gekoeld is ook.
3: Maar alleen voor de goede orde, mensen die de beelden erbij hebben, hier achter ons ziet een kist, maar dat is een demo.
4: Ja, klopt. Ja. Dat is een demo.
3: Ja. Maar zo giet het dan wel u zien als hier mensen op aard ligt.
4: Ja. En die op een gegeven moment dan kan die wand, die er zit een wand voor, die kan dicht.
3: Ja.
4: En dan komen we zeg maar, ook de overledenen nog apart in een koele ruimte zetten.
3: Oh ja.
4: Met een onderkoeling erbij.
3: Ja, ja.
4: Dus overal is over nagedacht.
3: Ja, precies. Ja, je zou nou zeggen, jongens, een schot voor open doel. Dat is eigenlijk van, ik kan me voorstellen dat er meer locaties binnen, ook kleine kernen in Drenthe, die als denken van, hé, maar dat is wel een idee.
5: Ja, dus al ongetwijfeld zal dat vraag naar winnen. Dat ander zegt van, nou ja, we hebben het in de Alkenhouten Zenen. En dat is nou ja, perfect, hè, dat zo'n ruimte beschikbaar is voor de dorpsbewoners. Ja. Die daar gebruik van wilt maken en zelf 24/7 naar binnen toe kunt lopen. En dan is er vast wel bij andere dorpshuizen dat die denken van, nou, het is misschien ook wel iets voor ons om zoiets te creëren. Ja. Ja,
3: hoe ging het dan tot heden dan? Gewoon thuis op baan, of zien dat je in Hogeveen of zo'n plek ligt?
4: Thuis op baan, of je ging naar Hogeveen of naar Zuidwolde.
3: Ja.
4: Maar ja, Hogeveen is ja, een beperkt plek. Dan word je een uurtje, moet je wegwinnen. En we hebben hier in het verleden al vaker uitvaart gehad. Hè? Ook vrij groot. En je kunt, als dit vol is, hier kun je met 40 man een uitvaart regelen.
3: Ja.
4: Maar we hebben meerdere zalen waar je van tot 300 man kwijt kunt.
3: Mm-hmm.
4: Dus je kunt gewoon, ja... Als je de uitvaart hebt en je wil de dienst holen, dan kan hier ook.
3: Dat kan hier ook.
4: Dan kan tot 300 man kunnen hier in de zaal. We hebben zalen van 50 man en van 20.
3: Ja. Ja.
4: Maar dat is het idee. Tot 40 man kan hier de uitvaart regelen in dit gedeelte. En bij groter, dan ga je naar de Alken toe.
3: Ja. Is hier een uitvaartvereniging hier in Alteveer?
4: Ja. DLE is onze uitvaartvereniging. En die is ook, de meeste mensen hier in Alteveer Kerkenveld ben daar lid van.
3: Ja, maar Misa regelt zij dat zelf, hè, toch? Ook zo'n uitvaart, nee. Althans zo'n plek voor het opbaden en zo.
4: Zij heeft dat allemaal uitbesteed aan de UGNA. Vereniging, ja. Uitvaart, organisatie in Koevoorten zit die.
3: Ja, precies.
4: En die regelt altijd uitvaarten voor, voor DLE.
3: Ja, ja.
4: En dan als je daar lid van bent, dan krijg je korting met... Bedoeldvaart is een soort voor koffiedames en dat soort dingen.
3: Maar jullie, ik zeg al, je bent beheerder. Het is niet de bedoeling dat ik je bel, hè, als ik er hier gebruik van zou willen maken.
5: Nee, het is gewoon de bedoeling dat ze de UGNA belt. En UGNA die neemt er wel contact met mij op. Maar uiteindelijk ben ik niet de aanspreekpersoon die ze moet bellen daarover. Nee. En dat kan per ongeluk gebeuren natuurlijk, maar dan verwies ik ze wel deur. Maar ik kan ze geen antwoord geven op een vraag. Dat lukt voor mij niet, nee.
3: Ja, maar stiekem, Henk, hoor ik je net al een klein beetje zeggen. We willen niet al te veel rugbereiden hier. Maar stel je voor dat iedereen hierheen komt.
4: Nou ja, op zich mag dat. Ja. Maar stel voor dat er iemand uit het dorp komt overlijden en er ligt iemand uit een andere plek.
3: Ja.
4: En dat is wel heel vervelend worden. Dat het zo druk is dat onze eigen bewoners geen plek hebben.
3: Je hebt er geen grens aan gesteld?
4: Nee, maar die het al min of meer bij UGNA neerlegt, die de selectie daar.
3: Okay.
4: Want wij willen daar in het dorp...
3: Je de vingers er niet aan branden.
4: Nee, dat klopt. Dat willen we. Dat vinden wij toch gevaarlijk.
3: Ja, precies. Ja.
4: Maar zo dat bedacht hebben we met UGNA een afspraak voor het eerste jaar. Zij doet een jaar alles, doet de regels voor ons.
3: Ja.
4: En dan kunnen wij ondertussen leren en misschien een andere invulling aan geven.
3: Ja,
4: maar het eerste jaar, hoe zeg, we doen het op de veilige manier.
3: Kijk, het lab zoals jullie graag verhogen hebt en zo.
4: Klopt.
3: Ja, ja.
4: En dan kunnen we er mooi van leren, afkijken.
3: Ja.
4: En dat is de bedoeling.
3: Justen. Nou ja, een nijfenomeen. Is dat te gebruiken trouwens? Is het open? Want het is naar splinter nee.
4: Vanaf 1 oktober.
3: Vanaf 1 oktober?
4: Ja.
3: Nou, dat is donderdag al.
4: Ja, dat is donderdag al. Ja, klopt.
3: Ja, precies.
5: Afgelopen zaterdag hadden we de officiële opening gehad hier dan. En met s'morgens om 10 uur is het met Henk en de... Van de gemeente hadden we de wethouder erbij. Zodoende is het maandag afgelopen zaterdag om 10 uur officieel open. Ja. Ja.
3: Maar goed, ik zeg duidelijk, neem geen contact op met ons, neem geen contact op met de dorpshuis, maar neem contact op met UGNA, uitvaartverzorging. En die regelt de hele boel hier in Alteveer.
4: Die regelt de hele boel voor ons in Alteveer.
3: Ja, helemaal duidelijk. Een welkome aanvulling dus op het dorpshuis De Alke in Alteveer. Een afscheidskamer, Anouk. En dat is denk ik misschien voor andere dorpshuizen ook een idee. Maar goed, daar ga ik gelukkig niet over.
0: Altijd dankjewel.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bijl. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Cannibals op Radio Drenthe en She Drives Me Crazy.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Kan jij ook inschakelen, hè? Stuur maar een mailtje, hulplijn@rtvdrenthe.nl of app ons even, dan plannen we een afspraak in. 0592 33 11 88, dat is ons telefoonnummer. En dan kan je een oproepje doen. Ja, en heel Drenthe luistert, dus wie weet word je dan wel geholpen. Ik heb nu Mirna aan de lijn. Mirna, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat voor oproep wilde jij graag doen?
3: Nou, ik ben van Popcore Yes uit Eelde-Paterswolde. En wij zijn een koor met dames en heren. En we hebben veel dames, maar heren zijn altijd lastig. Dus wij zijn op zoek naar enthousiaste mannen die het leuk vinden om te zingen. En die het leuk vinden om bij Popcore Yes te komen meedoen.
0: Wat leuk. Wat zingen jullie voor stukken?
3: Nou, we zingen eigenlijk popliedjes. Zowel moderne als liedjes van wat vroeg, van wat eerder. Nou, denk bijvoorbeeld aan Larada. Met die moeilijke naam. Maar ook een liedje van Elton John, een liedje van Queen. Eigenlijk allerlei nieuwe en oude liedjes.
0: En dan treden jullie ook op als koor?
3: Zeker. We hebben net nog bij het Corso opgetreden op zondag. En we gaan met kerst in de Dorpskerk in Eelde bij de kerstmarkt weer optreden. En 17 april 2027 hebben wij ons 15-jarig jubileum. En hebben we ons eigen optreden in Rietschans.
0: Oh, wat leuk. En tijdens zo'n kerstoptreden, dan zingen jullie uitsluitend kerstliederen?
3: Nee, dat doen we eigenlijk niet. Omdat we eigenlijk, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Anders dan zit je in augustus al allerlei kerstliedjes te repeteren. En daar, wij hebben er zelf voor gekozen om dat niet te doen. Dus meestal hebben we een aantal nummers die we dan weer even opfrissen. En dan doen we er wel eens een nieuw kerstnummer bij. Maar dat doen we eigenlijk pas een week of 3-4 van tevoren. En dus naast de kerstliedjes zingen we dan ook vaak wat andere nummers erbij. Ja. Die passend zijn bij het thema.
0: Hey, en zing jij zelf ook mee?
3: Ja, ik ben zelf alt. Bij alt hebben we vrij veel dames. Maar ook daar kunnen we nog wel één of twee dames ter versterking gebruiken. En er is net ook nog een sopraan dame weggegaan. Dus die zijn ook welkom. Okay. Dus eigenlijk alleen maar bij de mezzostem. We hebben drie damespartijen. De sopranen, dat zijn de hele hoge dames. Dan hebben we de mezzo's en de lage dames, dat zijn de alten. En de mezzo's hebben we genoeg van op dit moment.
0: Hoe groot is de groep, Mirna?
3: Ja, we zitten nu met 40 leden. Dus dat is best veel, voor ons ook best veel. Maar mannen blijft altijd gewoon ingewikkeld.
0: Want hoeveel mannen zijn er nu?
3: Ik denk dat we er nu nog 5 over hebben. En we hebben zich onlangs wel 2 nieuwe mannen die hebben meegedraaid gemeld. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk of die willen blijven. Dus het is voor de mannen, zou het fijn zijn als ze een keer een echt mooie grote groep hebben van een man of 10. Ja. Ik denk dat dat voor de heren ook gewoon wel heel fijn zou zijn. Ja. En dan zijn we ook een beetje meer in evenwicht binnen het koor met stempartijen.
0: Ja, waar repeteren jullie?
3: We repeteren in, ik denk dat het net Paterswolde is, bij de Notenkraker.
0: En de Notenkraker?
3: Aan de schoollaan.
0: Ja, Paterswolde is dat inderdaad. Ja. En op welke avond komen jullie bij elkaar?
3: Dinsdagavond van 8 tot 10.
0: Ja.
3: En de deur is meestal open zo rond 7:50. Dan staat de koffie en thee klaar. Dus als er mannen zijn die zeggen van, hey, ik wil graag meekomen doen of ik heb belangstelling. Kom gerust langs. Het is voor onszelf wel fijn als we het van tevoren even weten. Dus als iemand even wil mailen naar info@popcoyes.nl, dan kunnen we er ook rekening mee houden. En dan zorgen we ook gewoon dat er bladmuziek aanwezig is, zodat mensen ook gewoon goed mee kunnen doen.
0: Ja, en dan mag je een paar keer gewoon even meedoen voordat je beslist ik blijf of niet.
3: Ja, je kunt 3 keer vrijblijvend meedoen voordat je zegt van, hey, ik wil erbij. En nou, dan kun je ook kijken, vind ik het leuk? Is dat wat voor mij? Je hoeft geen ervaring te hebben. Je hoeft ook geen bladmuziek te kunnen lezen. Dat is allemaal niet nodig. Je moet het vooral leuk vinden.
1: Okay.
3: En op dinsdagavond zin hebben om dat te gaan doen. We hebben een hele leuke, jonge dirigenten, die heel enthousiast is. Dus het is ook gewoon, ja, je wordt gewoon heel blij als je een avond gezongen hebt. En je gaat altijd blij weer naar huis.
1: Dat klinkt heel goed. En dus open op de dinsdag vanaf 19:30 bij de Notenkraker in Paterswolde. Ben van harte welkom. Nou, ik hoop dat deze oproep loont, Myrna. Ik wens je heel veel succes en plezier.
3: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
1: Doei, doei.
3: Oké, doei.

0: Help Myself. En daarvoor Teddy Swims op Radio Drenthe.
1: De slingerplaat.
0: En nu gaan we het draaiboek loslaten. Tenminste, een beetje dan. Want de laatste plaat voor tweeën. We hebben nog geen idee wat er gedraaid gaat worden. Dat is in ieder geval een liedje dat doorgegeven wordt... na de oproep van dat we nu gaan doen. We gaan namelijk op zoek naar liedjes rondom een thema. En dat heeft te maken met de dag van vandaag.
2: Ja, voor elke dag is een dag. En ook voor vandaag is een dag. Het is de dag

0: 80. Als jij een passend liedje weet. Steden, omdat het de dag van de stad is, heeft vandaag de voorkeur. Dus je kan appen, je kan bellen. 0592 33 11 88. En ik zie dat dat al hartstikke goed gaat. Dus zal ik gewoon even de eerste opnemen?
1: Ja.
0: Hi met een hoek.
2: Hallo, met Jenny Knol.
0: Dag Jenny.
2: Ja.
0: Waar moest jij aan denken?
2: The Night Chicago Ride.
0: Oh ja, zeker weten een stad.
3: Ja,
0: ben je er wel eens geweest?
2: Nee.
0: Okay. Wat was de laatste stad waar jij was? Moet ik gewoon bij nadenken.
2: Ja,
0: waar woon jij, Jenny?
2: Hollandse Veld.
0: Hollandse Veld is geen stad. Ja. Nee.
2: Nee. En Middelburg ook niet, hè?
0: Jawel.
3: Ja, wel.
0: Ja, was je Middelburg?
2: Ja, 2 weken terug.
0: Ach, wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, wel degelijk.
2: Het was niet helemaal leuk, want we hadden de hele week mooi weer. Behalve die dag.
0: Ah, oh nee. Was je 1 dag op en neer naar Middelburg?
2: Nee. Oh. We waren in een vakantiehuisje in...
0: Daar in de buurt.
2: Poort van Zeeland heet het. Hellevoetsluis.
0: Oh ja.
2: Dat was hem.
0: Oké. Hey, Jenny, dan heb je al een beetje vakantie erop zitten. En noteer ik dit liedje voor je. Jij bent de eerste die een liedje heeft doorgegeven. Dus mag jij een letter kiezen. Welke wil je erop hebben?
2: Dat is een hele goede. Noem maar gewoon A.
0: De A.
2: We beginnen met begin.
0: Ja. Helemaal goed. Noteer ik. Dank voor het bellen.
2: Oké.
0: Doei.
2: Ja, bedankt. Fijne
0: uitzending. Doei. Nou, eentje hebben we. De A is bezet. Kom maar door. 0592-33-11-88. Dit is muziek van Drentse bodem. De zusjes Anouk en Jora uit Assen.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
6: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingeland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. Gerommel bij een Primera-vestiging in het centrum van Emmen. Afgelopen zaterdag kwam de politie af op een melding van een roofoverval in de winkel, maar dat bleek niet te kloppen. Klanten kwamen namelijk geld ophalen dat de eigenaresse van hen had geleend. De klanten beschuldigen haar van oplichtingspraktijken. En verder hebben meerdere medewerkers nog loontegoed en trekken ondernemers aan de bel omdat hun postbussen in de Primera met inhoud en al verdwenen zijn. En ook zou de eigenaresse van de winkel een faillissement aangevraagd hebben. Ze zegt dat ze gezondheidsproblemen heeft, maar dat ze haar best doet om alles op te lossen. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daarbij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
6: Marita, dank je wel. Twee krijg je van Roland van der Zwaag vandaag.
8: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag, en ook vanavond en vannacht, kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
6: Wij zoeken vandaag liedjes waarin een stad bezongen wordt. Weet je eentje, geef hem door. App of bel 0592 33 11 88.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.

0: First Choice en Dr. Love.
1: Ja, ik wist dat er veel liedjes waren over een stad.
0: Oh, maar dat er zoveel waren.
1: We kunnen er bijna niet tegen werken, joh.
0: De slingerplaat heeft vandaag als thema steden. Je kan het nog doorgeven, hoor. 0592 33 11 88. Zometeen een overzicht.

0: vandaag.
1: De Slingerplaat.
2: Cheerio voor Justin de Wild. Wij zijn vandaag op zoek naar liedjes waarin steden bezongen wordt. Ja, en wij dachten al, dat gaat wel goed komen, maar dat het zo goed gaat komen.
3: Het gaat meer dan goed komen. Ik kan er nog wel even een rat naast gaan zetten, denk ik. Want ik kan er wel twee vullen.
2: Zeker. Het is de dag van de stad. Ja, wij zeggen dat gekscherend. Eigenlijk altijd bij binnenkomst al. Wat voor dag zal het vandaag weer zijn? Want dan is het weer de dag van de kroket. En dan is het weer de dag van de pedicure. Of nou, noem
3: van
2: maar
3: de
2: ping-ping.
3: Ja, ja,
2: er is altijd wel een dag van. En vandaag staat de stad centraal. En daar kunnen we altijd wel muzikaal iets mee. Liedjes over de stad. Nou, Jenny was de eerste die belde en die een liedje doorgeeft. En als eerste mag jij een letter kiezen op het alfabet. Want we hebben 26 plekjes te vergeven. En ze koos de letter A en daar wilde ze graag dit liedje op.
4: I heard my mama cry. I heard her pray the night she cried.
2: En dat vinden wij helemaal niet erg, dat die aanbezet is met dit liedje.
3: Nee, hartstikke leuk. Dus dat doen we met liefde. Toen had ik Wina aan de lijn en ze had er meerdere. Waaronder deze, oh oh Den Haag.
5: Oh oh Den Haag, mooie stad achter de Dani.
2: En Fanny die appte een liedje, een gouden ouwe van Wim Sonneveld. Want waar ging die kat van ome Willem ook alweer naartoe?
6: De kat van ome Willem.

0: naartoe.
1: Nou?
0: Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest.
1: Daar zat hij. Naar Parijs ging hij. Toen bleven we nog even bij Wim Sonneveld, dankzij Geke. Want Wim Sonneveld die zingt wel vaker over een stad. In dit geval over de Amsterdamse grachten.

0: Maar Amsterdam wordt sowieso heel vaak bezongen. Want wat dacht je van deze?
1: In de stad Amsterdam, waar de zeelieden pikken, zilveren haringen pikken, bij de staart uit de handen.
0: Agda en de Munnik, Alina wilde graag deze op het rad.
2: Ja, en onder andere Jan Dijkstra belde om nog een Amsterdams liedje, namelijk deze van Maggie McNeil.

0: grenzen over naar België, want deze kwam ook binnen van Lisbeth List.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh lekker.
2: Nou, en toen gingen we helemaal nog een stukje verder zuidelijk, dankzij Ria, want die komt met die prachtige van Freddie Mercury en Montserrat Caballé en Barcelona.

0: wederom, het maakt niet uit waar het rad straks eindigt, op welke letter. Want we hebben altijd een vraagnummer te pakken.
1: Het is allemaal top, leuk.
0: Bert, kom met deze, van Herman van Veen.
2: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem.
3: En ik kreeg een telefoontje van Nico. En die zei, ja, je moet eigenlijk ook aan de kust erbij zetten van Bluff. Toen zei hij, ja, aan de kust, maar daar zit toch helemaal geen stad in? Ja, luister maar.
2: Vlissingen adem zwaar en moedeloos vannacht.
0: Ja. Ja, maar wist jij ook dat Van Drentse Bodem in het liedje van Jannes Ik wil een boerenmeid steden wordt bezongen?
3: Nee.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Maar Anita, die wist het.
4: Ik was in veel steden. Londen en Milaan heb ik ooit gestaan.
0: Goed, hè? Leuk. Wij hebben meer dan genoeg. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken. De A is al bezet, maar de overige plekken zijn al vrij. Dus we gaan een mooi lijstje maken. We gaan het rad erbij pakken en dan een beste slinger aangeven. En dan eruit gaan met een

0: Tracy Ullman en Move Over Darling.
1: De slingerplaat.
2: Nou, juweeltjes hebben we gekozen.
3: Ach, echt ongelooflijk. Het ene plaat is nog leuker dan de andere.
2: Ja, dag van de stad is het. Je hebt het rad bij je staan. Draai maar. Wij hebben een mooie lijst aangelegd met allemaal liedjes waarin een stad bezongen wordt.
3: Ja.
2: Ja, en we zeiden dat tegen elkaar. Het maakt allemaal niet uit waar die uitkomt. De A hebben we verklapt. De Night Chicago Diet was dat. Maar hij komt uit op de
3: K. De K van Karel. En dan gaan we eventjes zoeken in het overzicht. En dan zie ik bij de K staan, de suggestie van Bert. Het is Ultrafox met Vienna.
2: Prachtig.
1: De slingerplaat.

0: Trifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
5: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Zuurstof tot nadenken.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
13: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Anouk Middel.

0: Hij wil echt alles voor haar doen. Linda van de Frank Boeijen Groep. Ja, we hadden het net over steden, want het is de dag van de stad. En toen dachten wij, hoeveel steden heeft Drenthe eigenlijk? Want er wordt altijd wel over de kop over gebogen, zeg maar. En die zegt, nee, dat is een stad en dat is een stad. Maar hoeveel zijn er echt officieel betiteld als stad bij ons in Drenthe?
1: Het zijn er eigenlijk maar 3.
0: Ja, hè?
1: En ook niet de steden waarvan je het misschien zou denken. Coevorden, Assen en Meppel, dat zijn de 3 officiële steden van Drenthe. Waarom? Nou, alleen die plaatsen hebben stadsrechten gekregen. Dat gebeurde allemaal door Lodewijk Napoleon. Die was toen de koning van Holland. Ja, was een broertje van Napoleon Bonaparte. Nou, we weten allemaal dat Napoleon Bonaparte het heel belangrijk vond dat we achternamen kregen, maar ook dat steden stadsrechten kregen. En dus die 3 kregen toen stadsrechten. Hogeveen en Emmen dus niet.
0: Nee.
1: En het zijn wel grote plaatsen natuurlijk, beide plekken. Emmen is als gemeente bijvoorbeeld dan weer groter dan Assen, maar officieel dus echt geen stad. Trekt wel de meeste toeristen dan weer van Drenthe, meer dan Assen, maar Assen is dus als stad dan weer de plek waar de meeste toeristen gaan komen. En ik denk ook dat Emmen daarom bijvoorbeeld geen hoofdstad is, omdat wij zeg ik dan, want ik woon natuurlijk in Emmen, geen stadsrechten hebben. Dus dan kun je ook geen hoofdstad worden, denk ik.
0: Nee, officieel is het Coevorden, Assen en Meppel. En dat wordt dan gekoppeld aan die stadsrechten.
1: Ja.
0: Maar je zei het al, dat is natuurlijk van tijden terug. En tegenwoordig worden er geen stadsrechten meer uitgegeven.
1: Nee.
0: En dus wordt er eigenlijk dan ook wel gezegd van, heb je een stedelijke functie, dan word je ook wel stad genoemd.
1: Ja, en er wordt ook wel gekeken natuurlijk naar hoeveel mensen wonen er dan in die plek inderdaad. En heb je heel veel voorzieningen? Welke voorzieningen zitten? Bijvoorbeeld een ziekenhuis en een politiebureau en een brandweer. En een
0: middelbare scholen.
1: Nou ja, ga zo maar door, dan wordt nu toch al gauw gezegd, dan mag je op een gegeven ogenblik bij een bepaald inwonersaantal zeggen, het is een stad. Dus als je daarnaar kijkt, zou Emmen wel tellen als stad. Maar kijk je dus heel streng naar de regels, officieel dus niet. Ik ben trouwens nog wel eventjes gedoken in wat de allerkleinste stad van Nederland is. Dat vond ik wel grappig. Dat is namelijk het plekje Staverden in Gelderland.
0: Ja.
1: Ik ken het niet. Jij?
0: Nee.
1: Het heeft ook maar 50 tot 60 inwoners. Maar wel stadsrechten. Ja. In 1298 al. Dus ja, officieel een stad.
0: Ja, dan ben je inderdaad een stad. Ja. Nou ja, om dan de niet-stad, maar de streek dan wel een beetje te eren, daar zong Jaap Lamfers een lied over. Dit is de Zuidoost-Drenthe.

0: koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn ween en rollo.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
4: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
5: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
6: Goedemiddag. Flinke roetschade in de synagoge in Emmen door een brand. De schade werd vanmorgen ontdekt bij het gebouw aan de Julianastraat. De brand is van binnenuit ontstaan, vermoedelijk door een kaars, en daardoor is een vitrinekast helemaal uitgebrand. In die kast lagen kostbare religieuze objecten die verloren zijn gegaan. Of de schade in geld uit te drukken is, dat is lastig te zeggen. Voor woensdag stond in de synagoge een herdenking gepland. Waarschijnlijk kan die niet daar gehouden worden. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. De klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos twee bedrijven heeft overgenomen. Er komen meldingen binnen dat ouderen urenlang staan te wachten op een taxibusje, of dat kinderen niet worden opgehaald van school. Volgens de gemeente Smallingeland zijn er problemen met het nieuwe planningssysteem van het bedrijf. Taxi Doornbos wil inhoudelijk niet ingaan op de kwestie. En motorcoureur Colin Feijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en hij is daar nog niet voldoende van hersteld. Een week na Japan staat Indonesië op de kalender. Het is de vraag of Feijer daar wel bij kan zijn. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
7: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag en ook vanavond en vannacht kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
5: Welk klein dorp in Drenthe heeft heel veel brandweerauto's? Nou, dat is het dorpje Anlo. Waarom? Dat hoor je zo.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hey, Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Holido.
17: Anouk in de middag.

en Get Your Love, Redbone. Ik ga zo bellen met Peter. Peter heeft een fantastische hobby. Maar eerst wil ik je deze even laten horen. Het winnend liedje van het Songfestival Drenthe. Leven.

0: keer deed hij mee aan het Songfestival Drenthe. En de derde keer won hij gewoon met dit nummer Geef Nooit Op, Dennis Hendrix.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Elke maandag duiken wij in bijzondere hobby's. En ik heb het nog nooit gehad over de hobby van Peter uit Almelo. Peter, goedemiddag.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Hallo, ken jij iemand met dezelfde hobby als jij hebt?
2: Nou, heel toevallig. Ik sta nu bij het RDW en ik ben bezig met een auto in te voeren. En er staat bijna dezelfde auto met een vader en een zoon. Die hebben hem ook gekocht.
0: Ah joh. Nou, dan hebben jullie wel gespreksonderwerp te pakken, denk ik nu zo.
2: Zeker, zeker.
0: En dan stoor ik gewoon bijna. Hey, vertel. Peter, wat doe jij?
2: Ik koop in Oostenrijk en in Duitsland oude brandweerauto's. Die zijn vaak 40 jaar of ouder. Die haal ik naar Nederland, die voer ik in en die poets ik en dan maak ik foto's van en dan zet ik ze weer te koop.
0: Hoe kom je daarbij?
2: En de mooiste jou ook zelf. Ja, hoe kom je daarbij? Ik ben nog steeds wekelijks onder behandeling. En een virus is het, denk ik. Ja, ik ben klaar, ik loop naar die meneer toe, maar we praten gerust verder. Ik heb er ooit één gekocht en daar is het gewoon bij misgegaan, zeg maar.
0: Maar hoe kom je erbij om dat te kopen?
3: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Nee, ik bouw ze niet om. Want als ik een ombouw en ik doe een...

0: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
1: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
2: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
5: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Die inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van...
10: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
9: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
12: Rabobank Club Support.
7: Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
10: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
14: Geeft ruimte. Hey, Raymond. Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
16: Met René Steenbergen.

letterlijk en figuurlijk is de Lazy Sunday op de maandagmiddag het verste weg, hè? Van alle dagen, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, misschien met dit liedje hebben je toch dat gevoel van een lekkere, luie, lome zondag een beetje kunnen geven via deze klassieker van de Small Faces. Vroeger had ik hier een gezellig muziekje staan. Dat was ooit. Blijkbaar is de redactie vergeten om een bandje klaar te zetten. Geeft niks. Het is fijn dat je erbij bent. Hier is Kenny Loggins.

0: Kenny Loggins. Ja, die heette al zo toen internet nog niet eens bestond. Toen had hij die naam al. En Stevie Nicks, die je kent uit Fleetwood Mac. Dit duet maakten ze in de jaren 70. Whenever I Call You Friend.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, ik heb het goede bandje gevonden hoor. Met het openingsbabbeltje. Want we moeten er wel even een officieel moment van maken. Hè. Al was het alleen maar een officieel moment om even goedemiddag en van harte welkom tegen jou te zeggen. Fijn dat je er weer bij bent op de maandagmiddag, de 28e september alweer. Raar idee dat het gewoon later deze week al oktober is. Maar het is wel echt zo. We zijn er weer klaar voor. Een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers op Radio Drenthe. Met het komend uur onder andere deze van de Zombies.
3: Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looks.
0: En ook de Beatles.
3: Hey.

kader. De top 40 geschiedenis. Ik heb de lijst, de top 40 lijst van deze dag in 1971 meegenomen. En de jukebox die is er aan het einde van dit uur natuurlijk weer met twee klassiekers die op de een of andere manier ook iets te maken hebben met de datum van vandaag. En dat zijn er vandaag twee van een living legend die over een maand naar Nederland komt voor een bijzonder concert. Ik vertel je daar straks meer over. Eerst de Supreme.

Werd ooit ook nog gebruikt als tune voor de legendarische soldatenserie Tour of Duty. Hè? En later werd dat dan in de late seizoen Painted Black van de Rolling Stones. Maar ook Diana Ross en de Supremes. En kwam er helemaal een herwaardering voor dit liedje. Reflections. En daarmee is het 14 minuten over 3. De geschiedenisboeken, ze zijn er ook vandaag weer hoor. En ze liggen hier opengeslagen klaar op de 28e september. Wat is er zoal gebeurd op die datum door de jaren heen? Nou, volgens de overlevering is Murray the K op deze dag in 1963 de eerste DJ die een plaat van de Beatles draait op de Amerikaanse radio. Met She Loves You begint de rage, oftewel de Beatlemania, in de Verenigde Staten.

geval waarbij je ultiem kunt zeggen en de rest is geschiedenis. Hè? Dan in Memphis in Tennessee, daar overlijdt de Amerikaanse DJ Dewey Phillips op deze dag in 1968. In zijn populaire radioprogramma Red Hot and Blue op WHBQ in Memphis draait hij op 7 juli 1954 als eerste een plaat van Elvis

0: Alright Mama van Elvis Presley. En nadat de luisteraars dit liedje gehoord hebben, staat de telefoon bij het radiostation echt roodgloeiend. Want die luisteraars willen dit debuut van Elvis Presley graag veel vaker horen. Nou, DJ Huey Phillips die staat versteld. Hij belt de jonge zanger onmiddellijk op voor een telefonisch interview. En daar is hij weer. De rest is geschiedenis. Huey Phillips, hij overlijdt dus op deze dag in 1968... aan de gevolgen van hartproblemen. 42 jaar oud, dezelfde leeftijd als Elvis zal bereiken. En dan een drama in Eindhoven op deze dag in 1971.
1: 28 september, heel vroeg in de morgen. De brandweer werd om 5:37 gewaarschuwd. Was Hotel Het Zilveren Zeepaard 1 vuurzee.
0: Ja, bij deze brand komen 11 mensen om het leven en raken 16 personen gewond. En dan komt in Amerika op deze dag in 1976 het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uit. 3 weken later komt de dubbelaar binnen op de eerste plaats van de albumlijst van Billboard. Blijft daar 14 weken staan. De plaat bevat onder andere deze 3 wereldhits. Ja, je kunt gewoon echt leuk raadje, je kent het gewoon allemaal. Bijvoorbeeld deze staat erop. Dat is I Wish en verder staat deze wereldhit.

0: Sir Duke. Allemaal te vinden op dat legendarische album dat zijn 50ste jubileum viert. Zijn 50ste jubileumjaar. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En ja, deze drie fragmentjes die klonken al zo fijn dat ik er, hint hint, aan het eind van dit uur nog even op terugkom. Maar eerst nog even naar deze dag 1978. Dan overlijdt paus Johannes Paulus I onverwacht in Vaticaanstad.
1: As crowds gather before the Vatican in St. Peter's Square, the almost incredible news is released to the world. Pope John Paul I is dead. The announcement is received with a mixture of disbelief, shock and sadness. John Paul, the smiling pope as he came to be known, had won the hearts of Catholics and non-Catholics throughout the world, during one of the shortest reigns in papal history. A gathering crowd of mourners comes to pay its respects to the lonely figure lying in state in the Clementine Chapel. Hailed as a pope of the people, John Paul's death was as dramatic and unexpected as his election 33 days earlier.
0: Ja, het pontificaat van Johannes Paulus I duurt in totaal maar 33 dagen en is daarmee een van de kortste in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. Goed, we gaan weer naar de muziek, naar de top 40 geschiedenis om precies te zijn. We gaan naar 1971. Grote hits achter elkaar uit die top 40 lijst van deze dag in dat jaar. Met zometeen The Middle of the Road en Soleil Soleil. Ook nog een beetje zomerse klanken van Greyhound met Black and White. En eerst zijn hier Le Poppy en Non Non Rien Changer.

0: Frans, Struinen, Sneupen en Schatzoeken opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
1: Gezellig naar Vitalis!
0: Vitalismarkten.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen. Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
11: Het is exact 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Flinke schade in de synagoge in Emmen door een brand. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandende kaars. Daardoor is een vitrinekast uitgebrand met daarin kostbare religieuze objecten die verloren zijn gegaan. Er zijn meer dan 300 klachten binnengekomen over taxibedrijf Doornbos uit Norg. Klachten komen voornamelijk uit Friesland, waar Doornbos 2 bedrijven heeft overgenomen. En motorcoureur Colin Vrijer uit Staphorst komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Japan. Hij brak zijn sleutelbeen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk en is daar nog niet voldoende van hersteld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan naar het weer, Roland van der Zwaag.
12: Vanmiddag heeft de bewolking de overhand bij 21 tot maximaal 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de namiddag, en ook vanavond en vannacht, kan er een enkele lokale bui overtrekken. Nou, de minimumtemperatuur die gaan komende nacht dalen naar zo'n 15 graden.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
16: Hans, waar liggen de regenjassen?
17: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
21: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
22: Studio's

0: croissantje. Een heerlijk appeltje. Een kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Even lekker muzikaal zeilen met de Beach Boys en Sloop John B. Daarvoor nog Robert Palmer met Can We Still Be Friends. En je hoorde ook nog Eight Days A Week van de Beatles. En daarmee is het 4:13. Ik heb weer een aardig plaatje uit het archief meegenomen. Ik dacht, het wordt weer eens tijd voor een stukje Kenny Rogers op de Drentse Radio. En ja, meestal als je Kenny Rogers hoort, dan is het of samen met Dolly Parton, Islands in the Stream. Of je hoort Ruby, Don't Take Your Love to Town. Maar ik dacht, ik pak even een beetje, vergeten hit wil ik ook niet zeggen. Maar wel zo'n liedje dat misschien net niet vaak genoeg aan bod komt. Namelijk The Gambler. Ooit geschreven in 1978 door Don Schlitz. En die was van huis uit computerprogrammeur. Die zat helemaal niet zo in die liedjeschrijftoestand. En hij heeft ook altijd gezegd van, ja, het is net alsof ik door iets gestuurd ben met dat liedje. Alsof iets mij overnam, want het vloeide eigenlijk een soort van automatisch uit mijn pen. Kijk, dat hoor je vaker, hè? Dat zijn vaak de beste klassiekers. En later realiseerde hij zich dat het liedje dat eruit voortkwam, dat het eigenlijk een soort symbolische hertaling was van de levenslessen die hij van zijn vader had gekregen, die kort voordat het liedje ontstond, overleed. Ja, kijk, dat zijn alweer van die dingen van dat je denkt, oh, hoe zou er dan toch meer zijn tussen hemel en aarde? Nou, het werd door verschillende artiesten opgenomen in de loop der jaren, maar Kenny Rogers had er de grootste hit mee. Dit is The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

dus de Zombies en She's Not There. En daarvoor The Gambler van Kenny Rogers. En zo zijn we langzaam maar zeker alweer aanbeland bij de laatste twee liedjes van dit 60s en 70s uurtje. En eerder dit uur had ik het al over Stevie Wonder. Op deze dag in 1976, dus precies 50 jaar geleden, kwam zijn meesterwerk Songs in the Key of Life uit. Prachtig dubbele album. En dat wordt gevierd. Stevie Wonder heeft eerder vanmiddag heeft hij vier nummers online gezet die destijds wel opgenomen zijn voor het album, maar niet op dat album terechtgekomen zijn. Dus dat is een leuk extraatje. En over exact een maand staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam om dat album integraal ten gehore te brengen. Nou, dat is ook wel hartstikke mooi dat zo'n album nog eens even keer weer extra in het zonnetje wordt gezet. En dan begrijp je het al. In de jukebox ga ik twee liedjes van Songs in the Key of Life voor je draaien. Ik ga een muntje erin gooien. Zometeen hoor je dat eerbetoon aan Duke Ellington, Sir Duke. Maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor een beetje Latin American vibes. Liedje dat je ook niet zo vaak hoort. Dit is Another Star. MUZIEK

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietsitje.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet, of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze. Meer weten over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien, daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af, het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
1: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
3: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
1: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15, morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden, 12 uur naar bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

En goedenavond. Welkom bij Cool Room. Het programma waar de blues, de soul en de roots muziek samenkomen. Mijn naam is Luc en de komende twee uur neem ik je mee langs pure gitaren, muzikale verhalen in de muziek. En dat is zeker wat jou kan raken als jij ervoor open staat en lekker wilt luisteren naar dit programma. Je hoorde Go Down Sunshine. En Go Down Sunshine die is natuurlijk van QB en The Blizzards. En dat staat allemaal op het album Apple Knockers Flophouse uit 1969. En dat bracht wat teweeg in Drenthe. De hoest veroorzaakte een grote rellen in de buurt van Zwelo. En het was allemaal in Café Pekaan, in Wezep. En wat gebeurde daar dan? Nou, daar werd een uitbundig feest georganiseerd met drank en striptease. De situatie liep zo uit de hand dat zelfs de burgemeester van Zwelo zich ermee bemoeide. Er werden filmopnames gemaakt om de publiciteit rond het plaat te vergroten. Het was dus niet zomaar een fotosessie, nee zeker niet zomaar een fotosessie. Maar ja goed, die plaat die kwam wel uit. Maar de gebeurtenissen in de omgeving is nog lang besproken. De titel van het album verwijst naar Amerikaanse arbeiders. Apple knockers. Dat waren dus de appelplukkers. Flophouse, dat was een eenvoudig, goedkoop logement waar je kon overnachten. De titel verwijst dus naar een soort verblijfplaats voor rondtrekkende appelplukkers en seizoenarbeiders. En dat past natuurlijk helemaal bij de Amerikaanse blues-traditie. Maar dat kreeg door QB een heel eigen Drentse sfeer. En dat is natuurlijk best grappig dat er dusdanig veel dingen georganiseerd worden dat dat er gewoon uitkomt hier. Goed, tot zover even de introductie van de eerste plaat. We gaan de nummer draaien van John Shaw Taylor met Blackest Day. Nou, ik zat net in de studio en ik had de radio niet zo heel hard aan. Toen hoorde ik het toch behoorlijk klepperen op het dak. Dus. En het was geen dier, dat weet ik zeker. Ik heb buiten gekeken en het regende. Dus nee, het is niet de Blackest Day, maar het is op dit moment wel even een nat moment van deze dag. En als je dat dan zo leest, dan komt er morgen dus weer een warme dag. Maar goed, dat zal ook wel weer afsluiten met wat water. Laten we daar aan hopen. Maar goed, we gaan in ieder geval John Shaw Taylor draaien met The Blackest Day.

Als je nu maar eventjes naar de gitaar hebt geluisterd, dan weet je wat je moet gaan doen vanavond. Vancouver als je dit niet kan. Maar goed, dit is dus de heerlijke bluesmuziek hier bij Radio A. En daar hebben we de tune alweer. Goed, we gaan nog een nummer draaien. En dat doen we van John Mill Greg Zepp. Ja. En Joe Yuval en Otis Rush. En dat is een aantal verzamelartiesten die een wat leuks hebben uitgebracht. En ja, die gaan het dan maar verdelen over een aantal wegen. Namelijk So Many Roads. En dat kan natuurlijk alleen maar in de blues zijn. Maar ja, dat kan ik wel in andere muziek. Maar vanavond alleen en bij mij alleen in de blues zijn er zoveel wegen die leiden naar Rome. Zoveel wegen die je tegen kunt komen waar je een afslag moet maken. En dat hebben die mannen denk ik allemaal willen aangeven. So Many Roads. John Mayer.

Ja, heerlijk. Dit vind ik zalige muziek om lekker hard in de studio te zitten en lekker gewoon hard de spullen aan en genieten van alles wat om je heen gebeurt. Ja, we hebben afgelopen weekend stil mogen staan bij de 15e sterfdag van Harry Musquet. Dat was op 26 september 2011. Ja, ik weet nog waar ik was die dag. Ik ga het niet vertellen, maar ik weet nog waar ik was. Die periode dat Harry overleden is, waren wij op vakantie. En dan kom je terug en dan is in één keer dezelfde verdwenen. Maar goed, dit is gevierd in Grol, in het kerkje. En dat is een hele bijzondere bijeenkomst zijn dat geweest. Om eventjes terug te gaan in de tijd en de muziek te luisteren waar Harry zo van geïnspireerd raakte. Door een aantal muziek. Dus dat was weer helemaal geweldig. Een aantal in de kranten, in de pers, op de socials kun je het allemaal lezen. Ik heb er ook een beetje aandacht aan besteed voor onze socials. Dus daar kun je het verhaal natuurlijk even nalezen. Maar goed, het was even stilstaan bij het feit dat meneer Musquet 15 jaar geleden alweer overleden is. Laten we hem nog lang in leven houden met zijn muziek. Daar gaan we voor met elkaar. Goed, dankjewel. Dan heb ik 3 oktober is er dus de New Blues Festival in Assen. Dat is bij de Bonte Weken. Dat heb ik vorige week in het uur heb ik daar aandacht aan besteed. En ik ga nu even aandacht besteden aan op 10 oktober. Dan is er in Café Het Keerpunt in Spijkerboor. Dan is er een hele leuke avond om van te genieten. En ik zag het net voorbij komen op Facebook, Willem, dankjewel daarvoor. En dat het een heerlijke avond is. Dat is dus 10 oktober, begint s'avonds om 8:30. Dus ook niet extreem vroeg. Dus je kan er gewoon lekker in rollen. En wie komen daar dan? Daar komt Tim Grim. En dat is natuurlijk de man die album ooit heeft uitgebracht met The Turning Point. Ja, en als je iets met The Turning Point hebt, dan heb je ook iets met het keerpunt in Spijkerboord. Dat kan niet anders. En de tweede artiest die avond op gaat spelen is Sergio Webb. Nou, ik heb even wat gezocht op het internet om te kijken van of ik daar wat kan.

Tim Grim heb ik gewoon een Broken Truth. En van Sergio Webb een Other Side of Life. Nou, dat zijn de waarheid wil ik zeker wel eens een keer horen over dit soort activiteiten. En alles wat er gebeurd is, alle verhalen die je spelen. En vooral ook de verhalen in de blues natuurlijk. En dan ja, de andere kant van het leven. Dat is ook wel eens interessant om daar met mensen over te praten. Dus ik wil je motiveren om dat maar te gaan doen. Dus 10 oktober, 8:30. Café Het Keerpunt in Spijkerboor. Die zit aan de Oostermoer nummer 1. Daar kan je kaarten voor bestellen. En dat moet je even doen via het mailadres. moor@spijkerboor.nl. En moor is M-O-O-R. Dus moor@spijkerboor.nl. Kun je kaarten bestellen voor een hele gezellige bluesavond. Met z'n allen. Gewoon leuk. Met Tim Grim en Sergio Webb. We gaan even beginnen met het nummer van Tim Grim. The Broken Truth.

That's the other side of this life. Dat was Sergio Webb, dus te horen binnenkort op de 10 oktober in Spijkerboor in Café de Keerpunt. En het begint allemaal s'avonds om 8:30. En je kunt de kaarten bestellen via de mail. moor@spijkerboor.nl. Goed. Het is tijd voor de bluesman die misschien niet iedereen gewoon waarvan denkt van nou, ik hoor allemaal belletjes rinkelen. Nee, dat zal het zeker niet zijn, maar die binnen de blueswereld een zeer gerespecteerde naam is. Dat is namelijk Larry Gardner. En Larry Gardner die is mij aangebracht natuurlijk weer door de bluesbed. Maar de bluesbed die zit even op kos op dit moment, dus ik hoop dat hij via internet kan luisteren. Dus goedenavond Bert, ik denk dat het wel goed komt. En die Larry Gardner, daar gaan we wat nummers van draaien. Hij werd geboren in 1952 in Baton Rouge in Louisiana. En die stad midden in het zuiden van de Verenigde Staten hoor je terug in zijn muziek. Gardner die groeide op met de blues, maar ook met soul, gospel en verhalen van alle dag. Hij begon al jong gitaar te spelen en ontwikkelde zich uiteindelijk tot zanger, gitarist en vooral ook een begenadigd songwriter. En Larry, die, wat hem zo bijzonder maakt, is dat hij de blues niet alleen gebruikt om over de liefdesverdriet en ellende te zingen. Hij vertelt verhalen soms met humor, soms kritisch en vaak met een flinke dosis herkenbaarheid. Zijn teksten gaan over relaties, geld, werk, mensen en de eigenaardigheden van alle dag. Gardner die kreeg vooral bekendheid in de jaren 90 en bouwde sindsdien een internationale reputatie op. Zijn gitaarspel is subtiel en smaakvol. Maar het zijn vooral de stem, de verhalen en de gitaren die blijven hangen. We willen een aantal nummers van hem laten horen en we beginnen met gewoon met een alledaagse bluesverhaal. Dat nummer gaan we nu draaien. En dat is Driven Woman. Larry Gardner.

zei net, een driver slibben in the town. Dat is niet zo heel goed, hè? Of dat toch? Nee. Goed, dat was een mooi voorbeeld van zijn manier van schrijven. Zijn manier van teksten brengen. Niet overdreven, geen grote gebaren, maar gewoon een verhaal waarin je als luisteraar steeds meer ontdekt. En als je goed luistert, dan hoor je op de achtergrond ook nog zo'n heerlijk orgeltje. Constant. En dat maakt de muziek zo mooi. Garner die heeft een typisch vermogen om met een paar regels tekst een situatie voor jezelf neer te zetten die je herkent. En als we het hebben over de blues, en dan hoort natuurlijk ook het onderwerp stranger. Oftewel vreemden hoort daar ook zeker bij. Mensen die elkaar ontmoeten. En weer uit elkaar gaan. Dat is het nummer, volgende nummer dat we gaan draaien. Strangers Blues. Larry Garner. Het album Standing Room Only.

Strangers Blues. Heerlijk nummer. Goed, ja, het is een bluesman die natuurlijk veel minder bekend is dan de grote bij het publiek als zijn de B.B. King en Buddy Guy, maar die onder de bluesliefhebbers en de tekstliefhebbers binnen de blues zeer gewaardeerd wordt. Zijn stijl is geworteld in de traditionele Louisiana blues, maar klinkt tegelijk ook modern en zeer persoonlijk. En misschien is dat wel zijn kracht van Mr. Gardner himself. Hij hoeft de blues niet groter te maken dan het al is. Hij vertelt gewoon de muziek en hij vertelt gewoon een verhaal en hij vertelt wat hij meemaakt. En geld, ja, daar zijn natuurlijk ook heel wat bluesverhalen over geschreven. Larry Gardner die heeft daar zo zijn eigen kijk op en zijn eigen uitvoering gemaakt. En dat nummer dat heet Keep the Money.

En dat was volgens mij alleen maar allemaal om misverstanden te voorkomen. Drie nummers van Larry Gardner heb je gehoord. Van de man die laat horen dat de blues veel meer is dan alleen een 12 maten op een gitaar en een verdrietig verhaal. Bij Larry Gardner gaat het juist om mensen, situaties en verhalen die soms laten glimlachen. Soms laten nadenken en vooral herkenbaar zijn. Je hebt kennis gemaakt met Larry Gardner via de Bluesbed en Cool Room.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel.
2: We zullen even weer wat aanzetten, want het nieuws dat knalt eruit. Oh, dat is ook wat moois. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Dan beginnen we gewoon, met het programma. We gaan deze even instarten.
3: Het is tijd voor Blues & Jazz op Radio A. en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
3: Ja, en toen was het toch even stil, want ik wil hem even opnieuw instarten, Henk. Vorige uur hebben we geëindigd met een nummer van jou van The Key to the Highway. En nu gaan we nog luisteren naar The Big Road Blues. En dat past precies in het eerste, na het invullen van het eerste uur, past dit gewoon weer aan het begin van het tweede uur. Dus ik wil je het niet onthouden. Het nieuws knalde er even uit. Daar is de techniek doet dat. Ik kan er verder niks aan doen. En dan komt het reclameblok komt er wel weer achteraan. En dat is een stukje informatie die we allemaal wel met elkaar tot ons moeten nemen. Om nog een aantal dingen te kunnen doen tot met de 29e. Want er moet nog gestemd worden natuurlijk op bij de RABO-bank. Toch? Doen we dat maar. Goed, Henk, we gaan nog een keer beginnen met The Guitar Guy. Heerlijk, dat het gewoon zo allemaal maar kan. Dat je gewoon de techniek in de handen hebt, dat je dit moet doen. Maar sommige dingen heb je niet in de hand en dan gaat het even over.

Dat was de Guitar Guy met Big Road Blues. En voor het nieuws, wat het dus niet was, omdat het uitknalde. Het Key to the Highway. Hartstikke bedankt, Henk. Dankjewel voor je nummers. En ik heb ze graag gedraaid, of laten horen, dat ik het zo zeg tegenwoordig. Goed, we gaan het tweede uur gaan beginnen. En kijken of we daar nog weer... Nou ja, weet je, we lopen er gewoon doorheen. En rond de klok van zo'n 20 voor 10, zo, dan gaan we wat andere, dan gaan we wat mengelmoesje draaien van wat jazz en wat soul en wat... Maar goed, dat zijn jullie wel gewend van mij. Goed, we gaan eerst nog eventjes de Ghetto Woman draaien. Of laten horen van Joe Bonamassa en Ivan Neville. En dat staat allemaal op dat mooie album wat de Blues Band mij ooit in oor heeft gefluisterd, laat ik het zo zeggen. De B.B. King Blues Summit 100. Daar staan heel veel nummers op, allemaal van de B.B. King. En Bonamassa die heeft daar de voortouw in genomen om daar heel iets moois van te maken. Dus daar gaan we naar luisteren. Ghetto Woman.

Dat was de Ghetto Woman door Joe Bonamassa en als zang Ivan Neville. Goed, lekker. Twee uur is los. We zijn begonnen. Het is ondertussen al over negen. Laat ik het zo maar zeggen. Goed, we gaan een nummer draaien. Een nummer laten horen van Ronnie Baker Brooks. En hij werd geboren in Chicago. En is de zoon van de blueslegende Lonnie Brooks. Het zal dan ook niet verbazen dat de blues al vroeg een belangrijke rol speelde in zijn leven. Ronnie groeide op tussen de gitaren, de clubs en de muzikanten. En ontwikkelde zich tot een krachtige gitarist, een zanger met een duidelijke eigen stijl. De muziek heeft een diepe wortels in de Chicago blues, maar hij geeft er ook zijn eigen draai aan. Stevig, energiek en met een flinke dosis soul. Het nummer dat we gaan laten horen is een echte klassieker uit de Chicago blues, Born in Chicago. En werd geschreven in de jaren 60, bekend geworden door de Paul Butterfield Blues Band. Ronnie Baker Blues die geeft er zijn eigen interpretatie aan. Een mooie verbinding tussen de klassieke Chicago blues en de nieuwe generatie. En dat is wat Ronnie Baker Blues doet. Born in Chicago.

Ronnie Baker Brooks. Geweldig, heerlijk. Staat allemaal op het album The Torch. Goed, we gaan nog even verder met... we gaan deze even aanzetten. Nee, even uitzetten. Zo. We gaan verder met even weer van het mooie album van Joe Bonamassa van B.B. King's Blues Summit 100. En dat nu met George Benson. Nou, dat associeer je nou niet gelijk met elkaar, maar het is een hartstikke leuk nummer. There must be a better world somewhere. En ik denk dat we daar met elkaar maar eens even over na moeten denken. Ik weet niet of die wereld er nog is. Ik moet dat wel heel dichtbij zoeken, denk ik. En ik hoop dat jullie wat breder om je heen kunnen kijken als je dat zo hoort en leest. Dat ergens anders de wereld beter is. There must be a better place. Ik heb vandaag nog een plaatje gezien op mijn pc, op een grote scherm, waarvan ik dacht van, oh, dit komt mij niet bekend voor. En dan lees je de teksten bij waar het is en waar het allemaal door is ontstaan. En dan denk je van, zou dit echt nog schoon zijn? Zou er echt geen plastic liggen? Ik denk dat de foto bewerkt is. Laat ik het daar maar houden. Joe Bonamassa en George Benson. There must be a better world somewhere.

0: Nou, ik heb voor mezelf beslist dat George Benson best met zijn stem in de blues kan. Zeker te weten, het hoeft niet alleen met jazz te zijn. Hij kan ook van alles. Dus laten we mooi wat maken met Joe Bonamassa. En misschien staan er op die drie cd's nog wel meer nummers van hem. Dus zullen we eens een keertje gaan zoeken. Goed, wat gaan we doen? Oh, we gaan gewoon naar de volgende plaat toe. En dat is een... zeg je iets? Double Trouble? Nou, ja, dat zegt me van alles. Ik heb er wel eens een lied van gehoord. Ik heb er wel eens een nummer van gehoord. Een nummer wat gewoon zo heet ook. Maar Double Trouble is ook een band. En die is vooral bekend als band achter Stevie Ray Vaughan. Met bassist Tommy Shannon en drummer Chris Layton vormde Vaughan in... van de meest invloedrijke blues- en rock-trio's van de jaren 80. En dat is natuurlijk diep in de vorige eeuw, toch? Het bijzondere van Double Trouble was dat juist de bezetting, gitaar, bas en drums, meer hadden ze eigenlijk gewoon niet nodig. Het resultaat was een stevig, energiek geluid waarin Stevie Ray Vaughan ook alle ruimte kreeg om te schitteren op zijn gitaar. Een klein bandje dus, in aantal, maar een band die heel veel heeft bereikt en heel veel heeft betekend voor een hele grote wereld. Hier is Double Trouble met Baby, There's One Like You.
1: I gotta go with how I'm feeling right now.
0: Er is niet zo één als jij.

Double Trouble met het nummer Baby, There's No One Like You. Zo, even deze aanzetten. Ja, die zetten we even aan. Goed, het schiet er mooi op. We zijn alweer over de helft van het tweede uur. En we gaan nog even een A Quitter Never Wins. Oeh, dat is een leuke titel. A Quitter Never Wins. Dat is lekker. Dat is van Tansley Ellis. En Tansley Ellis is een zanger, songwriter. En vooral een geweldige bluesrock gitarist. Hij werd als jonge muzikant geïnspireerd door de Britse bluesrock. Maar ontdekte vervolgens de grote Amerikaanse blueshelden. Die twee werelden hoor je nog altijd weer terug in zijn muziek. Verwacht stevige riffs, een rauwe bluesstem en natuurlijk volop gitaarwerk. Deze, Tansley Ellis, A Quitter Never Wins.

Oh, wat een heerlijk nummer. Tinsley Ellis, a quitter never wins. En dat is ook duidelijk een verhaal. Weer zo'n mooi verhaal in de blues. Zo zie je maar. Luisteren, het levert van alles op. Goed, het blues-gedeelte zit erop. We gaan nog even een aantal dingen benoemen. We hebben natuurlijk aanstaande zaterdag 3 oktober. Dan hebben we natuurlijk het 10-jarig jubileum van de New Blues Festival in Assen. Dat is in de Bonte Wever. Het is dus de 10e editie, zoals ik al zei. En er treden op naar mijn liefste King King uit Engeland. De Sheen Webster Band uit Engeland. Oh, even de muziek wat zachter zetten, anders moet ik hier al schreeuwen. Dus de Sheen Webster Band uit de UK. Dan AJ Plug en haar band uit Nederland. En dan nog de Blues Caravan 2026. Uit Amerika en Frankrijk. En dan hebben we de Back River Roots. En dat is weer een Nederlandse band. Het zal allemaal aan elkaar gepraat worden door niemand minder dan Johan Derksen. Het gaat tenslotte om de blues en alles wat daar nog was. Er zit Amerikanen en ook nog een beetje... Ja, het zal wel weer schuren allemaal tegen elkaar. Heerlijk. En waar het zeker niet schuurt en waar je zeker van harte welkom bent, is natuurlijk 10 oktober. Dat is in café Het Keerpunt in Spijkerboor. Dat is aan de Oostermoer. Nou ja, als je Spijkerboor binnenrijdt, dan kan hij niet missen. Op 10 oktober begint het 's avonds om 8:30 en dan komt Tim Grim, die komt daar spelen, en Sergio Webb. En die Tim Grim die heeft natuurlijk ooit eens een keer een album gemaakt van The Turning Point, en dat is natuurlijk onafscheidelijk verbonden met Het Keerpunt. Dus ga daar naartoe, dan kun je dat allemaal even meekrijgen. Je kunt kaarten bestellen op MOOR, oftewel moor@spijkerboor.nl. En als je daar je kaartje bestelt op tijd, dan ben je verzekerd van een plekje in café Het Keerpunt op 10 oktober naar 8:30. Goed, we gaan verder met de andere muziek. En we zijn gestart met Norah Jones en Come Always With Me. En dan hebben we nog Rachel Zadig met Love That Girl. Dan hebben we Cheek met Soup For One. Dan hebben we Desiree met You Gotta Be. En natuurlijk afsluiten Reinhard Mai voor dit moment. Ik wens je heel veel nachtrust vanavond. Heel veel plezier nog het komende uur of de avond of de nacht. Als je moet werken, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat je gewoon moet werken. Dat we dat even helemaal niet bij stilstaan. Dat is niet zo heel slim eigenlijk. Maar goed. Hey, van nu lekker slapen. Morgen gezond weer op. Geniet nog even van die mooie warme dag. En pak vooral het licht. En pak een beetje de verhalen die vanavond allemaal in de positieve zin in de blues zijn verwerkt. Tot volgende week. Bye bye.

0: ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich.
1: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan er een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
3: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
2: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachte van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen, dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
4: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
2: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel, het geluid van Radio A. en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Uno, dos, one, two, three.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer, aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
4: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars. Doneer op bartimeusfonds.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
6: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.